0: Het is nu 3:00.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, wacht even. Goedemorgen, wou ik zeggen. Rob, goedemorgen.
4: Ja, hier is het nieuws uit Groningen.
5: Ja, goedemorgen. Het juiste deuntje erbij. Het 15-jarige meisje dat wordt verdacht van het doden van haar ouders in Meerstad moet vandaag voor de rechter komen. Het is inmiddels 3 maanden geleden dat de dubbele moord werd gepleegd. Als het meisje wordt veroordeeld, dan krijgt ze vanwege haar leeftijd een maximale gevangenisstraf van 1 jaar, zegt verslaggever Noor Vloeimans.
6: Daarnaast kan ze, als een stoornis wordt vastgesteld, jeugd-TBS krijgen. Die maatregel kan maximaal 7 jaar duren.
5: Een automobilist is gisteravond laat ernstig gewond geraakt op de Stolderijweg, de N987, tussen Wagenborgen en Siddeburen. De bestuurder botste daardoor nog onbekende oorzaak op een boom. Het slachtoffer moest volgens de politie worden gereanimeerd. En op de Noordzee boven Schiermonnikoog is gisteravond een zeilschip gevonden. De boot werd rond 6:30 aangetroffen op zo'n 30 kilometer uit de kust. Hulpdiensten hebben in de buurt naar mogelijke opvarenden gezocht. Maar die zoekactie werd stopgezet toen het donker werd en vanwege de ruige zee. Eerder op de dag werd op de Waddenzee naar een vermiste zeilboot en opvarenden gezocht. Meer nieuws straks om 6:30.
3: Dankjewel Rob. Alle knopjes op de juiste plek kijken of het werkt. Ja.
0: Radio Noord. De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de week vliegt voorbij. Vrijdagmorgen alweer, zou je bijna niet zeggen. Hè? Welkom, vol goede zin is het tijd voor een nieuwe ochtendploeg.
7: Radio Noord. Goedemorgen.
8: Bonjour, bonjour, contact. Goedemorgen.

0: De jaren 80, de ene na de andere hit van Michael Jackson, waaronder deze Billie Jean. Nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 18 september, op de drempel van het weekend. Zeg ik goedemorgen tegen Sergej in het Veen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: Weer voor vandaag. Regelmatig zon. Er komt ook wel een enkele bui voorbij. Toch even het regenpakje in de fietstas stoppen als je straks weggaat. En het wordt 18 of 19 graden met een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind. Dan is het weekend. Dan is het maandag, de 21ste. Toen dacht ik, oh, dan begint dan officieel de herfst.
1: Ja.
0: Maar dat is dus niet zo. Dat is pas woensdag de 23ste.
1: Oh.
0: Ja. Sterker nog, de komende jaren gaat het nooit op de 21ste vallen. Dat is wel wat er vroeger op school een beetje voor het gemak leerde. Altijd ja. Op de 21ste.
2: Ja, maar het is ook wel eens op de 22ste of op de 23ste. Ja.
0: Nou, in dit geval...
1: die tijd.
0: Ja, dus tot die tijd kunnen we lekker genieten van de zomer.
2: En in de schrikkeljaren valt de zomer op, op 20 juni. In plaats van 21 juni.
0: Zomer heb ik ook wel weer zin in. Maar het duurt nog eventjes. En in het najaar horen we ook altijd welk tv-programma tot beste verkozen is. Wie de televisiering wint. Nou, er zijn 3 programma's genomineerd, hoorden we gisteravond. De Bondgenoten, reality-reeks bij SBS, waar ze vooral heel veel ruzie maken. Kassa van BNN, het programma dat wegbezuinigd wordt. En Woeste Grond, de serie van Avro Tros. Vorig jaar trouwens ook al genomineerd. Maar toen ging vandaag in site met de prijs vandoor. Over Kassa gesproken, dat is nog wel aardig. Het programma wordt dus wegbezuinigd. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Ik keek vroeger ook eigenlijk altijd wel naar Kassa. Toen Felix Meurders dat nog presenteerde.
1: Ja.
0: Weten we dat nog?
1: Vaste prik op de zaterdag.
0: Ja, en die Felix Meurders gaat de allerlaatste uitzending weer presenteren. Niet omdat ze gedacht hebben dat dat even leuk was voor Felix, maar uit praktische overwegingen. Want Amber Kortzog, die het nu presenteert, is dan met zwangerschapsverlof.
1: Ja. Ja.
0: Toch leuk dat Felix Meurders, inmiddels 80 jaar... En zijn radioprogramma op NPO 5 wordt ook al wegbezuinigd. Nou, toch leuk dat hij dit dan nog even gaat doen.
2: Ja, dan is de cirkel rond.
0: Ja.
2: Maar ik vind het wel jammer en kwalijk dat zo'n consumentenprogramma verdwijnt.
0: Misschien, want de bezuinigingen van het vorige kabinet zijn nu minder geworden, door publieke omroep. Misschien dat het nog wel ergens terug zou kunnen keren.
2: Nou, dat is te hopen, want bij een commerciële omroep hoef je dergelijke programma's niet te verwachten.
0: Nee.
2: Want die kunnen adverteerders tegen de borst stuiten. Ja, en die kunnen dan hun miljoenenbudgetten terugtrekken.
0: Het is ook een duur programma natuurlijk om te maken. Dus dat is, maakt het ook voor een commerciële omroep minder aantrekkelijk.
2: Ja, je moet het allemaal goed uitzoeken natuurlijk.
0: Ja, ja. Het is vandaag 18 september. Ik zei het al, weekend komt eraan. Even kijken naar de historie van deze dag. Want vandaag in 1974 was de officiële opening van de Willem-Lodewijk-passage in Groningen tussen de Oosterstraat en de Gelkingenstraat. Door toenmalig wethouder Max van den Berg, later commissaris van de Koning, en actrice Willeke van Ammerooy. Die was toen mega populair. En er werd zelfs een beetje gefluisterd over wie zou die twee elkaar niet leuk vinden. Is nooit uitgezocht.
1: Nee, zat Marco Bakker toch al?
0: Nee, toen nog lang niet. Dat kwam pas veel later. Overigens, die Willem-Lodewijk-passage, een beetje krap, een beetje donker, werd nooit een heel groot succes en werd in 2007 dan ook weer gesloten. Met nieuws op deze dag, in 1974, en zometeen een vroege vogel. Oh, nee.

0: van de hits van dit moment is van Stella Lefty en heet Boston, bijna 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Supermarkteigenaar Albert Bennink in Nieuw-Wolda, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, hoe was de ochtend tot nu toe?
3: Ja, wel goed hoor, lekker een beetje vroeg. Maar ja, dat geeft niet.
0: Nee?
3: Ja, mijn vrouw moest ook aan het werken. Of tenminste, die moet ook wel aan het werken. En die gaat tegen 6:30 weg. Dus we hebben 2 honden, die moeten de vorige tijd wel even uit.
0: En wat voor werk doet je vrouw dan?
3: Die zit in de zorg.
0: Oh ja. Ja, dan heb je ook vaak vroege diensten natuurlijk, hè?
3: Ja, die heeft vroege diensten, late diensten. Geen nachtdiensten.
0: Oh, dat is wel fijn.
3: Dat is wel fijn, ja.
0: Dus jullie leven ook wel een beetje langs elkaar heen af en toe qua tijden?
3: Ja, dat scheelt weer, hè? Kun je ook geen ruzie maken.
0: Zo erg zal dat nooit wezen.
3: Nee,
0: hoor. Maar wat betekent dat? Dat zei je vroeg op, de honden eruit, dan ben je nu al in de winkel dan?
3: Nee, ik ben niet in de winkel. Ik ben nog thuis.
0: Oké. Okay.
3: Dan ga ik tegen half zeven ga ik richting de winkel.
0: En ben jij dan de eerste?
3: Ik ben de eerste.
0: Ja.
3: De rest komt tegen 8:00 meestal.
0: En dan is want je hebt natuurlijk ook dingen als brood en andere verse spullen en zo. Wanneer komt dat dan?
3: Brood komt meestal tussen 4 en 6.
0: Oh, dat wordt al geleverd voordat jij er bent?
3: Ja, de bakker heeft een sleutel en een code van het alarm. Maar dat wil soms nog wel eens misgaan.
0: Oh ja?
3: Dat ze iets naar binnen lopen. Vergeten de alarm af te zetten.
0: En dan gaat bij jou waarschijnlijk je telefoon af of zo?
3: Ja, dan krijg ik telefoon van het alarmcentrale.
0: Dan weet je alweer, oh jee, de bakker is er.
3: Ja, in het begin ging ik wel gelijk kijken. Maar toen zag ik wel door dat ze meestal om dezelfde tijd... Dat wat de bakker was, ik denk, nou, dan hoef ik ook niet steeds heen en weer te rijden.
0: Nee. Ja, maar dat is wel prettig dat je dat zo geregeld had. Dan moet je er steeds wel heel erg vroeg zijn.
3: Ja, dan moet ik dan moet ik soms heel veel te wezen. Ja,
0: en je bent natuurlijk ook de hele dag aanwezig, kan me zo voorstellen.
3: Ja.
0: Ja, nou, dan wordt de dag te lang.
3: Dan wordt het echt te lang.
0: Ja. Want je bent natuurlijk op zaterdag ook open. Heb je een beetje weekend over dan ook?
3: Nou, zaterdagavond en zondag.
0: Nou, zo. En is het dan echt even helemaal bijkomen en bijtanken? Of heb je dan ook allemaal plannen en zo?
3: Oh, dat ligt er me net aan. Soms plannen als we het zeggen. We moeten voetballen omdat er wat anders gepland staat.
0: Ja.
3: Dus.
0: Dan ga je vanavond ook naar Groningen dan?
3: Ja, zeker.
0: Ja,
3: zeker.
0: Ja. Gaat Hatenboer spelen?
3: Ja, die gaat spelen.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat hij invalt, maar hij gaat wel spelen.
0: Ja, dat moet toch haast wel, hè? Ik denk dat het publiek hem ook wel even wil zien. Zo een kwartiertje op het einde, 10 minuutjes op het einde of zo even.
3: Ja.
0: Ja. Het is mooi, hè, dat hij terug is.
3: Echt wel.
0: Ja, prachtig.
3: Echt wel.
0: Ja. En wat wordt het dan vanavond tegen Zwolle?
3: Dat wordt een lastige. Dat wordt denk ik een lastige 2-1 overwinning.
0: En waarom wordt het lastig?
3: Nou, omdat Zwolle wil ook graag en Groningen wil ook graag. En het is altijd al een redelijk bevochten wedstrijd geweest.
0: Ja.
3: Dus.
0: Ja, vorig jaar 2-2, toch?
3: Ja, zoiets, ja.
0: In de sneeuw. Ja.
3: Ja, klopt.
0: Ja, nou, dat hebben we nu nog lang niet. Sterker nog, het is nog een beetje zomer, officieel althans. Ik wens jou een mooie dag vandaag en veel plezier vanavond bij de wedstrijd.
3: Ja, dankjewel. En jullie nog veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Albert. Mooi.
3: Oké, okay, mooi.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: en de Hope of Deliverance. Ochtendploeg op vrijdagmorgen om 6:55. Straks over 5 minuten het Groningse nieuws. Nu eens even kijken wat er allemaal gebeurde in de rest van het land en de wereld. Na 2 lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we eigenlijk nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jetten nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eertmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
1: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
2: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
3: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
1: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
4: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Premier Jette als laatste. Hij geeft dus nog geen duidelijkheid of het over links of over rechts gaat voor de kabinetsplannen. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is na uren vliegen omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing 777 was gistermiddag vanaf Schiphol vertrokken. Vanwege de brand werd besloten om terug te keren naar Amsterdam. Op dat moment vloog het toestel al boven de Atlantische Oceaan. Passagiers worden allemaal omgeboekt. Voor powerbanks gelden speciale regels aan boord. Zo mogen passagiers van KLM er maximaal 2 meenemen. Geldt er een maximale capaciteit. En is verboden de powerbank te gebruiken of op te bergen in een bagagevak. En een flinke nederlaag voor NEC in de Europa League gisteravond. De eerste wedstrijd bij Juventus werd met 5-0 verloren. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen geen seconde aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dat toch net even iets anders.
1: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten.
0: Oh, dat is niet het juiste fragment. Dat is dit fragment.
5: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen. Dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen. En die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk de eerste, 8 minuten of zo. Ja, dan, dat klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel thuis tegen Levski Sofia dan. Het Groningse nieuws als gezegd zometeen. Wat zit erin, Rob?
6: Het Groningen Museum vaart een nieuwe koers. Wat er is veranderd, dat hoor je zo.

0: Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van het doden van haar ouders moet vandaag voor de rechter komen. Het is inmiddels 3 maanden geleden dat de dubbele moord werd gepleegd. Verslaggever Noor Vloeimans vertelt welke straf het meisje boven het hoofd hangt.
2: Het meisje kan, als ze veroordeeld wordt, maximaal 1 jaar jeugddetentie krijgen vanwege haar leeftijd. Daarnaast kan ze, als een stoornis wordt vastgesteld, jeugd-TBS krijgen. Die maatregel kan maximaal 7 jaar duren.
1: De zaak vindt vandaag plaats achter gesloten deuren. Een automobilist is gisteravond ernstig gewond geraakt na een ongeluk bij Wagenborgen. Daar botste de bestuurder op de Stolderijweg, de N987, richting Siddeburen rond 11 uur op een boom. Hulpdiensten sloten de weg af waarna het slachtoffer achter zichtschermen werd gereanimeerd. Volgens de politie waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het ongeluk kon gebeuren. Op de Noordzee boven Schiermonnikoog is gisteravond een omgeslagen zeilschip gevonden. De boot werd rond 6:30 aangetroffen door opvarenden van een zeeschip op zo'n 30 kilometer uit de kust van het eiland. Een helikopter van de kustwacht, reddingboten van de KNRM uit Schiermonnikoog in de Eemshaven en een reddingboot uit Borkum hebben in de buurt naar mogelijke opvarenden gezocht. Die zoekactie werd stopgezet toen het donker werd en vanwege de ruige zee. Het schip zal later worden geborgen. Mogelijk gaat het om de vermiste zeilboot waarnaar eerder op de dag werd gezocht op de Waddenzee. Een 63-jarige man wordt daarbij sinds afgelopen weekend vermist. Het Groninger Museum opent dit weekend 4 nieuwe tentoonstellingen. Die exposities vormen het begin van de nieuwe koers onder leiding van artistiek directeur Roos Gortzak. Zij haalde haar inspiratie voor het nieuwe beleid uit het verleden.
3: Het is zeg maar zo dat de nieuwe koers gebaseerd is op Groningen, het Groninger Museum. Anno 1994, toen ook een internationaal ensemble dit gebouw heeft neergezet. Dus ja, het was internationaal, het was radicaal en experimenteel. En dat pakken we nu weer op, maar vanuit het nu, waarbij we onze fantastische collectie niet negeren, maar juist ook kunstenaars van nu vragen daarmee aan de slag te gaan.
1: De nieuwe artistieke koers moet zorgen voor meer bezoekers. Het Groningen Museum kampt al jaren met financiële problemen. Een automobilist is gisteravond langs de N355 tussen Burum en Visvliet te water geraakt. Het voertuig kwam op de kop in een sloot terecht. De politie, brandweer en een ambulance kwamen op het ongeluk af. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe de auto in het water terecht is gekomen. En FC Groningen speelt vanavond thuis tegen PEC Zwolle. Kan lastig worden, want meerdere spelers kampen met een blessure. Bij de FC ontbreken 4 verdedigers. Maar Marco Rente keert juist weer terug in de selectie. Hij stond een paar weken aan de kant vanwege een bilblessure. Rente is blij dat hij weer kan aansluiten.
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo'n blessure nog nooit gehad. Dus ik kan niet zo heel goed inschatten hoe lang zoiets normaal gesproken duurt. Ik hoorde ook van de fysio's en van de dokter dat ze zoiets nog nooit hadden gezien. Dus het was eigenlijk een beetje afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: De wedstrijd begint vanavond om 8:00 en is natuurlijk te volgen via een live blog op rtvnoord.nl en onze app.
5: Super tol, dankjewel Rob.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, straks de reacties op ons lopend vuur die we gisteren hadden. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. We gaan het ook al hebben over het Junior Songfestival met 2 Groningse deelnemers in de finale. En Harma is er met het weer.
7: Goedemorgen.

0: KC en de Sunshine Band en Give It Up.
1: Lopend vuur.
0: Komt definitief cameratoezicht op het Martini Kerkhof en bij de Spilsluis in de stad. Hoorde je gistermorgen hier in de ochtendploeg. Afgelopen week liet burgemeester Kamminga al weten dat ze dat cameratoezicht wilde, maar de gemeenteraad moest er nog mee instemmen. Ligt allemaal politiek gevoelig. Groningse gemeenteraad hecht veel waarde aan privacy. Maar omdat er veel drugsoverlast is rondom het Martini Kerkhof en bij de Spilsluis, was de hele raad hier toch voor. En de rechtse oppositie heeft het aangegrepen om te pleiten voor meer cameratoezicht in de hele binnenstad. Dat een dekkend netwerk noemt de VVD het. Voor de veiligheid, mogen er meer camera's geplaatst worden? Was ons lopend vuur gisteren, kregen we veel reacties op binnen. Zeg, hij doet eens een greep.
2: Ja, Henny die reageerde ook, op zich prima. Maar de politie moet ook gelijk optreden. Want anders moeten we echt alles vol gaan hangen met de camera's. En dan is de privacy voor iedereen verdwenen. En Sascha die zegt, nee, investeer maar eens een keer meer in de politie. Zodat er ook daadwerkelijk iets gedaan kan worden. Anders wordt het enkel geregistreerd. Er is op dit moment een tekort aan de politie. En dan los je het met camera's alleen echt niet op. En dat zegt ook John Berrelkamp. Ga handhaven, doe iets. Camera toezicht is niet de oplossing. Roos die schrijft ons, als er een ernstig geweldsincident gebeurd is of iets dergelijks, ja, dan is het wel belangrijk dat zoiets op camera's is terug te zien. Het zal je maar gebeuren. Het geeft je in elk geval een stukje bewijs. En misschien helpt het ook om de dader op te sporen. Jan die zegt, we zijn naïef om te denken dat de camera's helpen. Ze roepen een soort van schijnveiligheid op. Kijk naar alle beelden gedeeld in de televisieprogramma's en op sociale media. Ja, op dat moment is het leed al, is het al geschied. De dader had toch lak aan de camera's, deed het gewoon. Ja, het gaat niet echt helpen.
0: Er wordt toch ook juist heel veel wel opgelost dankzij die camera's?
2: Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Ja.
0: Ja, we zien toch wel regelmatig, als je opsporing verzocht kijkt, dan is er weer iemand met, die heeft dan iemand opgelicht met een bankpas en die staat er dan te pinnen. En dan zie je hem
2: dat is waar. Ja. Dat is waar. Erik die schrijft ons.
3: Zeker. Maar ja, soms zijn die camera's wel van hele slechte kwaliteit.
0: Ja, dat zijn de deurbelcamera's dan ook. Ja.
3: Die korrelige beelden, moet ik zeggen. Ja, korrelig.
2: Erik heeft, zoals hij schrijft, niets te verbergen. Maar ook dat hoeft niemand te weten. Ik kan wat mooi gezegd. Ja. Erik die vindt het prima. Hang het maar vol. Veiligheid gaat voor alles. En dan zegt Petra Rijnsewijn ook. Ja hoor, veiligheid van iedereen gaat voor de privacy.

0: Wat is Hanna Mee? Wat had dat Hanna Mit genoemd? Dat TikTok allemaal althans samen met Meteor. En wat wil je van mij? Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: 7:15. Oh, we hebben gisteravond ineens een regen gehad. Ik reed op gisteravond, wat was het, 19:30, 20:00, een stukje op de Eemshavenweg.
1: Ja.
0: Ik had aquaplaning ineens.
1: Ja, nou ja, dat was ook water. Zo.
0: Ja.
1: Het was in Ormond dat nog eenmaal op het laatste moment nog een behoorlijk deur regende. En toen was het weg. En dat had uiteindelijk toch wel een mooi wat regenbotter oplevert. 5 mm in de stad gisteren, 17,5 groot. En op dit moment dikke 12 groot met wat bewolkt weer. En de barometerstand dus een 8 millibar. Visvliet gisteren zo'n beetje 18 groot, dat 10 mm. Dus er zit wel verschil in. Dat is ook maar net ook even. In eerste instantie was de regen en loten ging te over in een wat meer buiig karakter. Waardoor dus ook die verschillen doorheen. Op dit moment bewolkt 12,5 graden en een zwakke tot motige zuid-zuidwestelijke wind. En in roodschaal gisteren 17,5 graden, 8 mm is te falen. En op dit moment half bewolkt, 20 km zicht en 12,5 graden. Nou, het blijft vandaag nog niet al droog, maar er is wel zon. Kans op een enkele bui en de temperatuur gaat met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind richting 18,19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Loten volgt wat regen met 13 tot 15 graden. Als minimum. En men trekt een paar buien over, maar de zon die laat zich ook zo in. En met een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel.

Het is echt uit hun beginperiode. Deze brachten zowel het Nederlands als het Gronings uit. Lucas en Gea. En als ik die wat vroeg. Morgenavond is op ZEP, NPO 3, het Junior Songfestival met liefst twee Groningse deelnemers. Nout uit Haren doet mee met de groep The Crossovers. En Maria Drakan uit Groningen, 9 jaar, staat ook in de finale met het nummer Stronger

0: toen ik 6 was. Toen begon ik meer, beter te zingen, zeg maar. Toen kwam mijn passie echt erin. Nou, dit is dus een plaatje die ik van mijn oom heb gekregen. Want ik ben bijna jarig op dinsdag.
1: Ja.
0: Dus als je je telefoon hier dichtbij Stronger Together zet, dan gaat mijn liedje aan, zeg maar.
1: Want dit is dus ook het liedje wat je gaat zingen zaterdag?
0: Ja.
2: Heb jij geloof in mij? Want ik geloof in jou. Als je mij niet kent, loop jij mij voorbij?
0: Mijn producer heeft mijn liedje voor mij gemaakt, dan ging ik het inzingen. Dus ja, en toen ging ik hem leren. Ja, het is echt een heel leuk avontuur.
1: Het liedje, waar gaat het over?
0: Het gaat over dat de wereld te klein is en dat er veel meerdere mensen aardiger moeten zijn.
1: Wat is dat?
0: Als je bij de finale auditie was, toen kreeg je deze certificaat omdat je heel goed was bij de finale auditie. Maar we wisten nog niet dat we finalisten waren. Dus het was echt, zeg maar, iets heel spannends. Dat is wel een beetje spannend. Want als we de punten gaan geven, dan is het Want aan het eind, als je de jury hoort dat ze de 10 punten geven, dan weet je al wie de 12 punten krijgt. Dus die wint, zeg maar.
1: En heb je er ook een gevoel over?
0: Ik heb eigenlijk geen gevoel. Iedereen is goed, dus ik heb echt geen idee.

0: Het is nog... Hoeveel nachtjes slaap? Even denken hoor.
1: Nog 2 nachtjes.
0: En hoe slaap jij dan?
1: Nou, dit nacht ga ik misschien wel heel lekker slapen, maar morgen begint echt de spanning, dus ja.
0: Heel veel succes.
1: Dankjewel.
2: En 2 nachtjes is inmiddels nog 1 nachtje, want morgenavond at 7:20 op NPO Zapp. De finale van Junior Songfestival met deze Maria en met Nout uit Haren als deelnemer van The Crossover.

Somber. And my body isn't ready. Het is de ochtendploeg op Noord op vrijdagmorgen. Straks na 7 uur, dan vertel ik je waarom het helemaal niet gek is om vanavond in je lederhozen naar FC Groningen te gaan. En nu een moment voor een oerkreet.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
3: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
2: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
4: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
2: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Het 15-jarige meisje dat wordt verdacht van het doden van haar ouders in Meerstad moet vandaag voor de rechter komen. Het is inmiddels 3 maanden geleden dat de dubbele moord werd gepleegd. Als het meisje wordt veroordeeld, dan krijgt ze vanwege haar leeftijd een maximale gevangenisstraf van 1 jaar, zegt verslaggever Noor Vloeimans.
7: Daarnaast kan ze, als een stoornis wordt vastgesteld, jeugd-TBS krijgen. Die maatregel kan maximaal 7 jaar duren.
6: Een automobilist is gisteravond laat ernstig gewond geraakt op de Stolderijweg, de N987, tussen Wagenborgen en Siddeburen. De bestuurder botste daardoor nog onbekende oorzaak op een boom. Het slachtoffer werd volgens de politie gereanimeerd. En op de Noordzee boven Schiermonnikoog is gisteravond een zeilschip gevonden. De boot werd rond 6:30 omgeslagen aangetroffen op zo'n 30 kilometer uit de kust. Hulpdiensten hebben in de buurt naar opvarenden gezocht. Maar de zoekactie werd stopgezet toen het donker werd en vanwege de ruige zee. Mogelijk gaat het om de vermiste zeilboot, waarna eerder op de dag al op de Waddenzee werd gezocht. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
9: Meubeldorp. Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Radio Noord. De Ochtendploeg. met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen op de drempel van het weekend. Nog even inklokken. Straks het NK traplopen. Een leerde hoze bij het voetbal. En nieuw loopt het vuur. En nu Jason Donovan. Radio Noord.
16: Goedemorgen.
17: Hey, goedemorgen.

0: Too many broken hearts in the world. En in zijn tijd zorgde hij ook voor veel gebroken hart, hoor. Deze Jason Donovan. Je hoort hem in de ochtendploeg op vrijdagmorgen. Het is niet helemaal droog vandaag, zegt Harma. Er kan best eens een buitje van. Maar toch ook wel veel zon. En 18 of 19 graden is het dan warm genoeg om vanavond, als je naar FC Groningen gaat in de Euroborg, je lederhozen aan te trekken.
1: Ja.
0: Waarom dan wel?
1: Ja.
0: Nou, morgen begint in Beieren het Oktoberfest al. Vanavond de start van Oktoberfest bij de FC. Althans, dat vieren ze, zo laten ze weten op hun website. Dat betekent dat er onder andere braadwoerst is te koop. En leuk als je even in je lederhozen komt, toch? En dan kun je onder andere Hans Hateboer zien. Zou hij gaan spelen? Vanavond gaat hij invallen. We weten wel dat hij in de basis gaat starten. Het zou leuk zijn om hem nog even te zien. En mocht je gaan, in de rust wordt afscheid genomen van 6 spelers die er vorig seizoen bij waren in het groen-wit. Steijer Racing, Marvin Peersman, Younes Taha, Dies Jans, allemaal basisspelers van vorig jaar. En Rui Mendes en Fovin Touray wordt ook aandacht aan besteed. Ook zij nemen afscheid vanavond in de rust van FC Groningen. Ja, meer voetbal vandaag. Toch was dan een belangrijke dag voor allerlei Oranje Internationals. Met name de spelers die zeg maar een beetje zo tussen 15 en 24 zitten, zo bij de selectie normaal gesproken. Zitten ze erbij vandaag?
1: Ja.
0: De nieuwe bondscoach, Xavi, maakt zijn selectie bekend voor de wedstrijden die eraan gaan komen. We hebben na dit Eredivisie weekend, geloof ik, 3 weken geen Eredivisie voetbal. Dan worden er alleen interlands gespeeld. Nou ja, we weten dat bijvoorbeeld Frenkie de Jong, Xavi Simons, Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten daar allemaal niet bij zullen zijn. Die zijn geblesseerd. Jurriën Timber speelt net weer, zou die erbij zijn. En is Virgil van Dijk.
1: Precies.
0: Van de partij.
1: Ja, die is intussen ook op leeftijd. Gaat hij nog een termijn door?
0: Ja, dat is de grote vraag.
1: En de Memphis Depay natuurlijk, hè? Ook geselecteerd.
0: Ja, en wat te denken van de nieuwe talenten. En wat te denken van bijvoorbeeld Luciano Valente.
1: Ja.
0: Zou hij er dit keer bij zitten? Nou, allemaal vragen die beantwoord worden zo rond het middaguur.
1: Joey Veerman van Borussia Dortmund ook zo'n...
0: Toch leuk om daar even over te
1: hebben. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. We weten het zo rond het middaguur. Dan wordt de selectie bekendgemaakt door de nieuwe bondscoach Xavi. Ja, en dan dit, over wedstrijden gesproken. Wie mag zich de snelste traploper van Nederland noemen? Morgen is in Appelscha het Open Nederlands Kampioenschap traplopen. Oh, dat dacht ik, steeds naar boven, steeds naar beneden, steeds naar boven. Nee, dat is niet het geval. Ze doen dat op een toren, de Bosbergtoren. De deelnemers moeten dan eerst de trappen daar naartoe. Die ligt op een duin, dat is 20 treden. En dan moet, of 20 meter hoog, sorry. En dan moeten ze die toren beklimmen, die uitkijktoren. Die is 33 meter hoog.
1: Oh.
0: En wie daar dan als eerste aankomt, ik moet er niet aan denken. Moet je hier de trappen eens even oplopen. Dit is denk ik 20 treden. En dat twee keer, dan ben je al achter de boost.
2: Maar dat wordt toch heel erg dringend dan op zo'n trap?
0: Ja, maar ik denk dat het kaf van het koren wordt gescheiden op het moment dat je buiten naar die toren toe rent of zo. Maar misschien gaat het wel één voor één en dat dan de tijd wordt geteld.
2: Dat is een lange dag dan.
0: Weet je wat, we gaan het vragen aan Gerco Floor uit Meerstad. Hij is 46 en 10 jaar geleden won hij alles dit NK. En hij wordt gezien, ik weet niet door wie, maar hij wordt gezien als één van de kanshebbers.
2: Oh,
0: nou, dat we gaan hem bellen.
1: Dat is toch knap als je 46 bent.
0: Zo, dat dacht ik. We gaan hem bellen, niet nu, dat doen we over een kleine 2 uurtjes na 9 uur. Als we vooruitblikken op de weekendsport. En dan blikken we vooruit op het NK traplopen. Mij niet gezien, maar misschien wel om even te kijken. Want dat is dan toch wel heel leuk. Ah, je krijgt wel een berenconditie van natuurlijk, van traplopen. Goed voor de lijn.

0: Groningshout van deze week. Harma Boer en Martin Blok vanmiddag in Studio Grun hoor je wat komende week Groningshout is.
1: Lopend vuur.
0: We hoorden dit gistermorgen al bij onze dochterploeg. Er is steeds minder belangstelling voor vreemde talen op school. Het Hogeland College in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Volgens de school is de taal niet meer in trek. Dit jaar doen 2 leerlingen in Warffum het eindexamen Frans. Vorig jaar waren dat er 4. Het is onderdeel van een trend dat we minder belangstelling hebben voor andere talen, voor vreemde talen. Ik spreek mijn talen, is ons lopend vuur. Ik heb Duits gehad op de middelbare school. Frans ook, maar dat heb ik niet als examenvak gedaan. Daar was ik ook iets minder goed in.
2: Ik had
0: Engels kan je het wel.
2: Ja, Engels, Duits, Frans, Spaans.
0: Spaans?
2: Maar de meeste heb ik wel laten vallen,
0: okay.
2: Hoor.
0: Olé.
2: Ja, nee, en Spaans en Frans heb ik laten vallen. Ik haalde die talen ook een beetje door elkaar. De een was het autobus en die andere autobus.
0: Oh ja.
2: Maar nu achteraf denk ik van, nou, ik had bijvoorbeeld wel Spaans willen kunnen spreken. Ja, La Cucaracha ken ik en een paar woordjes, maar dan houdt het heel gauw op.
3: Zegt Bertha.
0: Paella.
2: Ja. Maar Duits, in het Duits red ik mij goed.
0: Ja.
2: Engels ook wel. Maar moet ik wel veel nadenken nog. Maar Rob. Duits gaat wel goed.
0: Ja, dan Rob.
3: Ik heb op school examen gedaan in Nederlands, Engels en Duits. Frans heb ik laten vallen, ja. In de bovenverbouw.
0: Ik ook
3: maar
0: Duits,
3: ik was het beste, ver uit het beste in Nederlands. Dus ja. Ik ben mijn journalistiek gaan doen.
0: Ja. Geen correspondent Duits geworden. Nou, Ronald ging nog de straat op met de vraag. Ja, hoe zit het met je buitenlandse talen, met Frans?
4: Parlez-vous français?
5: Ja, dat zegt me niks. Ik heb geen Frans leren.
4: Parlez-vous français?
6: Geen idee.
4: Nee.
6: Ik weet niet wat het betekent.
4: Nee. Parlez-vous français?
6: Ik heb geen idee.
4: Je moet eigenlijk zeggen non, nee. Wel, het is...
6: Non. Nou, oké, okay. Non.
4: Je bent nooit hard op school, vrouw?
6: Nee.
4: Nee?
6: Nee.
4: Waarom nooit?
6: Ja, dat hadden we gewoon niet, dat vak. Nee.
7: Wie kreeg helemaal geen taal?
8: Het zat nooit in het pakket bij ons.
4: Nee, oké. Okay. Zou je het willen leren?
6: Nee.
4: Waarom niet?
6: Nee, ik vind het vak niet zo leuk.
4: Je vindt Frans niet zo leuk?
6: Nee, liever Spanje.
9: Frans, dus ik denk dat ik dat later kan vragen, als ik dat wil.
4: Ja, en wil je het ook?
9: Ja, ik wil het wel een beetje leren.
4: Ja?
9: Ja, lijkt me wel leuk.
8: Ze vinden het ook heel moeilijk. Maar mijn eigen kinderen hebben het wel in de keuze gehad. Maar bij mijn zoon zeiden ze, ik maak ze Chinees van.
0: Ja, niet hou. Ik spreek, ik spreek Japan, mijn talen. Is ons lopend vuur.
2: 050-3188-288 bellen of appen. En zet er ook even bij welke talen je beheerst. We zijn heel benieuwd. Kan ook natuurlijk weer via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En nou is Chinees, hoor.
2: Is dat Chinees?
0: Ja. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 65% van de stemmen zegt eens, ik spreek mijn talen.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarige Frits Sissing. Oet Grun.
2: Ja.
0: TV-presentator, onder andere Maestro. Bijvoorbeeld 63 geworden vandaag. Pernilla Lau, die deed heel lang koffietijd. 55. Siewert van Linde. 36 zou die mondkapjes krijgen. Geen vandaag. Fred van Leer, de stylist, wordt 50 jaar vandaag. En het is een verjaardag van Monique Kleeman van Lois Lane. De gezusters Kleeman vormen de band Lois Lane. 61. Ach, deze vind ik leuk. Die heb ik ooit als singeltje gekocht nog deze. De allereerste single van Lois Lane op haar verjaardag.

0: Lois Lane, Break It Up, begin van een paar decennia hits voor deze band op de verjaardag van een van de zusjes, Kleeman. Rob, zometeen het Groningse nieuws hier, wat zit daarin?
1: Nabestaanden houden orgaandonaties geregeld tegen, ook als de overledene geen bezwaar maakt tegen donatie, blijkt uit onderzoek. Zometeen de reactie daarop van een transplantatiechirurg van het UMCG.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
8: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Het is op een paar seconden na 19:30 tijd voor het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Een automobilist is vanochtend tegen een boom gebotst op de Oude Weg, de N987 bij Siddeburen. De bestuurder moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Vanwege de ernst van het ongeval werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond laat gebeurde op dezelfde weg ook al een ernstig ongeval. Dat ongeluk was in de buurt van Wagenborgen. De automobilist botste daar door nog onbekende oorzaak op een boom. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd. Volgens de politie waren er geen andere weggebruikers bij dat ongeluk betrokken. Op de Noordzee boven Schiermonnikoog is gisteravond een omgeslagen zeilschip gevonden. De boot werd rond 19:30 aangetroffen door opvarenden van een zeeschip op zo'n 30 kilometer uit de kust van het eiland. Een helikopter van de kustwacht, reddingboten van de KNRM uit Schiermonnikoog in de Eemshaven en een reddingboot uit Borkum hebben in de buurt naar opvarenden gezocht. Die zoekactie werd stopgezet toen het donker werd en vanwege de ruige zee. Het schip zal later worden geborgen. Mogelijk gaat het om de vermiste zeilboot waarna eerder op de dag werd gezocht op de Waddenzee. Een 63-jarige man wordt sinds afgelopen weekend vermist. Nabestaanden houden orgaandonaties geregeld tegen, ook als de overledene geen bezwaar maakt tegen donatie. De donorwet, die in 2020 in werking trad, heeft daardoor maar voor een beperkt aantal extra orgaandonoren gezorgd, pleit het onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Desondanks vindt Cyril Moers, transplantatiechirurg in het UMCG, het fijn dat er geen ongeregistreerde groep meer is.
10: Een groot deel van die mensen zijn nu vervangen door geen bezwaarregistratie. Terwijl ze het zelf ook eigenlijk helemaal niet wisten misschien. Maar het is toch een klein beetje anders, omdat je dan in ieder geval kan beginnen met de registratie is als volgt. Hè? En wat we van plan zijn om te gaan doen is dit en dat. En als de familie dan inderdaad zegt van nou ja, maar dat willen we echt niet. Ja, dan is inderdaad de praktijk dat we dan niet ruzie gaan maken daar.
1: Een automobilist is gisteravond op de Pijzenweg in Groningen tegen een elektriciteitskast gebotst. Geen van de 3 inzittenden raakte gewond, maar de auto en de kast liepen wel forse schade op. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Het Groningen Museum opent dit weekend 4 nieuwe tentoonstellingen. Ze vormen samen het begin van een nieuwe artistieke koers van het museum. Die is geïnspireerd op het kleurrijke museumgebouw dat is ontworpen door Alessandro Mendini. Het nieuwe beleid moet zorgen voor meer bezoekers, zegt artistiek directeur Roos Schortzak.
11: Wij denken inderdaad dat dit nieuwe artistieke hoofdstuk heel veel bezoekers gaat brengen, omdat de Groningers, nou, die zullen denk ik, hoop ik, verbaasd zijn over wat er nog allemaal te halen valt uit dit gebouw. Dat is eigenlijk een heel nieuw gebouw, zullen zien, wat dus de kleuren van Mendini weer heeft, hoop ik. Dat ze echt denken, wauw, fantastisch. En daarnaast hebben we natuurlijk de programmering. Dus door die wisselende tentoonstellingen hopen we inderdaad ook op meer herhaalbezoek. Aangezien het dan niet zo is van, nou, dat Stark Paviljoen hebben we gezien. Want ook daar zullen steeds nieuwe wisselende tentoonstellingen zijn.
1: En het openbaar vervoer rijdt vanaf vandaag weer volgens de reguliere dienstregeling over de N34. De afgelopen weken kon dat niet vanwege groot onderhoud aan de weg. Daarbij zijn een deel van het asfalt en de geleiderrails vervangen. Ook geldt op het hele stuk tussen De Punt en het verkeersplein bij Gieten nu een inhaalverbod. Daarnaast is er een nieuw stuk busbaan aangelegd bij Gieten. Later wordt ook de busbaan ten zuiden van het knooppunt daar aangepakt. Dat moet de betrouwbaarheid van de dienstregeling voor bussen vanuit Emmen en Stadskanaal naar Gieten en Groningen verbeteren. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
14: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
15: Voordeelhaartjes.nl. Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, dubbele moord. Nu 3 maanden geleden in Meerstad. Je weet het waarschijnlijk nog wel. Een meisje van 15 wordt verdacht van het om het leven brengen van haar beide ouders. Vandaag start de behandeling van haar strafzaak en daarover praat ik zometeen.
20: Goedemorgen, hallo.
21: Goedemorgen, Edwin.

0: Robert Cray en She Was Right Next Door. Het is 9 minuten over half 8. 3 maanden geleden werd niet alleen meer stad, maar het hele land opgeschrikt door een dubbele moord. Een meisje van 15 wordt verdacht van het om het leven brengen van haar beide ouders. En vandaag start de behandeling van haar strafzaak bij de rechtbank in Groningen. Verslaggever Noor Vloeimans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Normaal ben je altijd bij zulke zaken. Voor ons dit geval is dat anders, toch?
1: Ja, dat klopt. Omdat het meisje nog maar 15 jaar oud is, vindt de hele behandeling achter gesloten deuren plaats. En dus ook deze eerste pro forma zitting. Dat heeft ermee te maken dat minderjarigen in het strafrecht vaak extra kwetsbaar zijn. En daarom, om hun privacy te beschermen en ook hun kwetsbaarheid, vindt alles achter gesloten deuren plaats. Je moet je voorstellen, ja, het meisje is nog maar 15 en ze moet... Uiteindelijk zal ze ook weer verder moeten in de maatschappij. En dan heeft ze nog een heel leven voor zich.
0: Ja, want en hoewel alles dus achter gesloten deuren is, weten we toch wel het een en ander. Hoe is de politie daarachter gekomen?
1: Ja, we weten het een en ander wat er gebeurd is. De politie is haar op het spoor gekomen omdat het meisje aan haar klasgenootjes een foto of meerdere foto's had gestuurd van haar ouders die waren overleden. Die klasgenootjes, dat is natuurlijk ontzettend, nou ja, misschien wel traumatisch om te zien. Die klasgenootjes die hebben bij hun ouders aan de bel getrokken en die hebben de politie ingeschakeld. En in de nacht van 18 juni, precies 3 maanden geleden... is de politie het huis aan de Meerhoven in Meerstad binnengevallen en heeft haar gearresteerd.
0: Ze zit sinds 3 maanden vast. Dat is dan anders dan in het volwassenenstrafrecht. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt. Het jeugdstrafrecht houdt kinderen eigenlijk niet vast, tenzij de verdenking heel heftig is, tenzij het niet anders kan. Dus het feit dat zij al 3 maanden vastzit, geeft al aan dat er echt iets aan de hand is. Geeft dat nog meer aan dan in het volwassenenstrafrecht. Daarnaast is het jeugdstrafrecht voornamelijk gericht op behandeling en heropvoeding en zeg maar de ontwikkeling van een kind weer op het rechte pad krijgen. En het volwassenenstrafrecht is toch echt meer gericht op vergelding en afstraffen.
0: Wat is dan de maximale straf die ze kan krijgen?

0: gehouden en behandeld worden.
1: Vandaag start dus de behandeling van een strafzaak bij de rechtbank, dus achter gesloten deuren. Horen we daar dan wel iets over uiteindelijk?
0: Uiteindelijk wel. En in dit geval heeft het Openbaar Ministerie ook gezegd dat ze naderhand even heel kort een soort update of toelichting geven. Wat daarin staat, dat weet ik niet. Maar we horen uiteindelijk een strafeis en ook een vonnis wordt bekendgemaakt.
1: Dankjewel voor je uitleg, verslaggever Noor Vloeimans. En zometeen het verhaal van een brandende powerbank in een Boeing. Een Groningse zangeres zat in dat vliegtuig dat rechtsomkeert maakte naar Schiphol. Dat verhaal...

0: Rock'n'Roll en Tate McRae. That's what I want. Nou, beetje lekker weer in het weekend bijvoorbeeld.
1: Arma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nou, daar ben ik eigenlijk ook wel voor.
0: Ja, zit het er ook in dan?
2: Nou, qua temperatuur mankeert er niet alles aan, maar blijft nooit altijd droog. En ja, de zon, ja, dat is wel een dingetje. Waar gisteren hebben we natuurlijk nooit al te veel zon, maar als dat er in bief was, dan werd het uiteindelijk wel weer lekker. Maar ja, dan volgde dat regen- en buingebied en dat levert op sommige plekken toch wel behoorlijk wat op, meer dan 10 mm. En op andere steden weer een beetje minder. Ja, en die zon, die gaat op dit moment om een dikke 7:10 op. En om 7:20 soms gaat het alweer onder. Dus ja, en dan moet je eigenlijk door tussendoor, maar we gelukkig hebben. En ik heb net een mal in mijn klein beetje zijn. En vandoor blijft het er ook wel regelmatig bij, want er is ook weer kans op een enkele bui. Met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 18, 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolkt zou. Lode vol verdreken met 13 tot 15 graden als minimum. En met een poelbaan, maar ook wel zon. En met een motige tot krachtige zuidwestenwind 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel.
1: Ja, ik zei het al, een vliegtuig waar een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde gisteren, een vliegtuig van KLM, naar Curaçao, op weg, Boeing 777. Daar vloog dus een powerbank in de fik en toen zijn ze teruggekeerd. Uren terugvliegen, iedereen weer op Schiphol. De Groningse zangeres Iselin Callister, die was op weg naar Curaçao voor een optreden daar.
3: Ja.

0: Facebook weten dat ze weer terug was op Schiphol. Nou hebben we met haar afgesproken om nu even met haar te bellen. Maar ze stapt nu, as we speak...
1: Ja, in een bus, want ze moesten allemaal naar een hotel daar bij Schiphol. Stappen nu in de bus. Ze gaan wel weer vliegen deze morgen.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Maar we hopen haar nog wel eventjes aan de lijn te krijgen. Maar ja, ik begrijp heel goed dat ze nu met heel andere dingen bezig is.
0: Nee, maar in zo'n volle bus, je weet hoe die bussen vol zijn bij zo'n vliegveld. Ja, dat is even niet makkelijk praten.
1: Vergeet je nog uit te checken. Nou. Ja,
0: wij proberen dat later nog even. Laten we eerst maar eens hebben over andere hele belangrijke zaken. Namelijk voetbal.
1: Oh.
0: Want FC Groningen neemt het vanavond in eigen huis op tegen PEC Zwolle, maar kan wel met enkele blessures. Zo breken er vier verdedigers. Elvis van der Laan, Tariq Mercera, Nicolas Brandis en Wouter Prins. Wel kan Lukien beschikken over Hans Hatenboer, die dus deze week na 9 jaar terugkeerde bij FC Groningen. Ook een andere ervaren verdediger is weer fit. Marco Rente. Hij viel vorige week tegen Go Ahead Eagles in voor een op hem ongewone plek als linksback.
2: Het was best wel zwaar voor mij. Er was veel omschakelen, veel sprints. Maar ja, voor mij is op dit moment ben ik over elk minuut die ik op het veld sta, ben ik weer blij. En vooral dat die ook weer pijnvrij zijn.
3: Kun je daar makkelijk mee omgaan als je moet invallen als linksback, terwijl je dat eigenlijk niet bent?
2: Nou goed, het was de eerste keer voor mij. Dus in principe qua positionering niet zo'n groot verschil tussen rechts en links. Dat zit vooral in aan de bal, maar... Ja, dat was denk ik prima.
3: Ja, je raakte tegen PSV geblesseerd aan je bil. Dat deed heel veel pijn, maar nu wordt er ook vaak wel gezegd van Marco Rente, dat is een snelle hersteller. Is dit een snel herstel dat je hier nu alweer redelijk fit voor me staat?
2: Ja, klopt. Dat wordt in het geleden weer gezegd. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo'n blessure nog nooit gehad. Dus ik kan niet zo heel goed inschatten hoe lang zoiets normaal gesproken duurt. Ik hoorde ook van de fysio's en van de dokter dat ze zoiets nog nooit hadden gezien. Dus het was eigenlijk een beetje afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik ben wel blij dat het redelijk snel ging. En het was wel een zware periode, een moeilijke periode voor mij.
3: Je zegt, de doktoren hadden zoiets nog nooit gezien. Wat hadden ze dan nog nooit gezien?
2: Ja, ik had een enorm grote bil. Eén kant tenminste. Het was echt... had bijna alle kleuren. Het was geel, paars, rood. Van alle kanten iets. Alle kleuren iets. En het was enorm groot en enorm gezwollen. En de fysio deed op de eerste dag een foto daarvan. Dus ik vond dat ook indrukwekkend, blijkbaar.
3: Ja. Nu zijn bijna alle camera's gericht op Hans Hatenboer. Hè, die is er nu bij. En wat vind je daar trouwens van? Hans Hatenboer bij FC Groningen terug?
2: Ja, is toch prima. Ik denk dat... Dat een speler met zoveel ervaring op zo'n niveau, denk ik, elke ploeg goed doet. En dat hij vooral met zijn ervaring en ook met zijn karakter, denk ik, ons in de kleedkamer op het veld en ook buiten het veld een enorme versterking kan zijn en gaat worden.
3: Maar tegelijkertijd wellicht ook een concurrent op jouw positie, rechtsback.
2: Ja goed, als je die voorbereiding hebt gezien, dan weet je dat ik op dit moment niet op rechts ingepland sta. Maar ik denk in totaal is de concurrentiestrijd is altijd goed voor een ploeg. Ik denk dat je als je bij FC Groningen speelt, daar wel op aan moet kunnen. Dan is het ook normaal dat je concurrentie op jouw positie krijgt. En ik denk dat dit een ding is waar je alleen maar beter van wordt. Maar ja, zoals ik zei, op dit moment denk ik dat ik links centraal ingepland sta. En ik denk dat het een mooie versterking is, omdat we in de achterhoede, denk ik, op dit moment vooral weinig mensen beschikbaar hadden.
0: Zij Marco Rente tegen verslaggever Henk Gelderman. FC Groningen PEC Zwolle begint vanavond om 8:00. En over die tegenstander PEC Zwolle gaan we natuurlijk ook praten in de ochtendploeg. Doen we later, dus blijf gewoon lekker naar ons luisteren. En nu muziek van Toontje Lager, net als in de film.

0: zoals in de film. Steeds minder belangstelling voor vreemde talen op school. Ik spreek mijn talen is ons lopend vuur, zeg hé.
1: Nou, daar komt de lijst van Anita van Leeuwen. Ik spreek Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Indonesisch. Oh. Daarna versta ik Deens, Noors en Zweeds, maar die talen spreek ik dan weer niet. Naast de talen versta ik ook veel dialecten. Ik heb een talenknobbel.
0: Zo, dat kun je wel stellen, inderdaad.
1: Daar waren wij inmiddels achter gekomen, Anita. Maar hartstikke mooi. Kevin die kent 3 talen: Duits, Engels en Nederlands. Alleen 1 taal, dat lukte maar niet. En dat is betalen. Dan is die grap ook voorbij gekomen. Ja. Hij is wel leuk, natuurlijk.
0: Ik spreek mijn talen. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 69% van de stemmers is het ermee eens. Straks na 8 weer ons nieuwsforum. Vandaag met Hein Bloemink en Cunera van Zelm. En hier is een Jaboezie.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Je kiest niet voor...
9: Het is nu 8 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
11: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
10: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
12: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
10: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: dag.
1: Het is nu 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid. Dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
9: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: een klein beetje voor onze collega Geert Smit en zijn echtgenote. Two Hearts, Living in Just One Mind. Want ik geloof dat vandaag toch wel een beetje een bijzondere dag is. Jorden, Phil Collins. En gefeliciteerd.
1: Ja, ik ben helemaal van mijn pardon. Sorry. Het is vandaag vrijdag 18 september 2026. Goedemorgen en welkom voor de nieuwe aflevering van Goud.
0: Ja, Geert, hoeveel jaar was je getrouwd vandaag?
2: 56.
1: Ben je, niet was je?
0: Ja, ben je. 56 jaar.
2: Ja.
0: Oké, wat is het geheim?
2: Moet je vrouw vragen, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, maar ik vind het nog leuker eigenlijk om even te horen aan hoe zij elkaar ontmoet hebben. Want dat weten wij natuurlijk al. Ja. Maar dat zit ook helemaal in de regio, hè?
0: Oké, precies.
2: Vorige week was je op de jaarmarkt in Oude Pekela, hè?
0: Ik was helaas ziek. Ik zou daar inderdaad gestaan hebben. Ja, precies. Ja.
2: En voor 58 jaar geleden was dat nog in mei.
0: Ja.
2: En mijn kameraad en ik waren daar ook. Het was een heel groot feest met artiesten en zo. En toen lopen wij even van de ene plek naar de andere. En daar komen twee meisjes aan met een paar jongens die waren een beetje vervelend. En de ene meisje, daar had ik al een keer een poosje verkeering mee gehad.
0: Ja, ja,
2: en die,
0: ja.
2: die zegt, Geert, help me eens even van die jongens af, die zijn vervelend. Dus ik pak haar in mijn arm. Ik zeg, hallo kerels, laat even mijn vriendin met rust.
0: Ja.
2: En toen de jongens weg waren, zei ze, dat mag me wel weer loslaten. Dat ga je niet doen.
0: Ja, ja,
1: okay. En nu, 56 jaar later, zijn ze gewoon nog steeds getrouwd.
0: Ja, precies.
1: Nog steeds samen, dat is toch fantastisch.
0: Dat is een mooi verhaal, dit jaar.
1: Ja, dit is echt geweldig.
0: Nee, voor jullie beiden van harte gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd,
2: dankjewel.
1: Geert.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou goed, we moeten ook weer even verder natuurlijk met de aflevering.
0: Hij kwam zo binnenlopen. Ik kan dit niet zomaar voorbij laten gaan.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, want we hebben ook best wel een drukke, of een vol programma vandaag.
0: Ja, ik zag het.
1: Dus dat is mooi. Ja. Wij spreken met Jef Hummel, want de veiligheid. Dag in Pekela staat weer op het programma. Dus en daarover spreken wij dus met Jef Hummel. En er staat een eerst vol concert op het programma in Museum Klooster Ter Apel. En Bas Sijpkes kan hier ons alles over vertellen. Michiel van der Spek is er natuurlijk ook weer bij. Het is vrijdag met een vooruitzicht op de sportevenementen van dit weekend. En het Tellerlikken Festival in de Klinker in Winschoten, die komt er ook weer aan. En Sander Koning vertelt ons hier alles over. En de ruilwinkel in Alteveer bestaat volgende week 10 jaar. En Hattie Wups en Greetje de Wijk die komen langs in de studio om ons bij te praten. En we hebben natuurlijk ook nog de wie van de drie, hè? Met welke plaat, ja, het is vrijdag. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Het is wel een beetje een bijzonder lijstje.
0: Het is
1: denk
0: een
1: ik.
0: Bijzonder lijstje vandaag,
1: ja.
0: Ik was hem net aan het monteren, toen dacht ik, oké.
1: Ja, nou ja, goed, daar zit wel een ideetje achter. Dat ga ik zo wel even vertellen. Maar plaatje 1 is Sting met Fields of Gold. Plaatje 2 is Maaike Alboter met Dat ik je mis. En plaatje 3 is Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen. En stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, wat voor idee zit er nou achter? Nou, dat vertel ik straks allemaal even, als we even geluisteren. Goed?
0: Ja, doen we.
1: Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops. En dit is Goud hier op Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1

0: ABBA en Honey Honey. Terwijl jij hier gewoon buiten de uitzending gesprekken inderdaad bijzondere wending nemen over fluwelen trouwpakken en zo. Ja.
1: Heerlijk. Ja, maar ja, weet je, dat waren gewoon andere tijden toen. Ik weet het nog van mijn ouders. Want mijn vader is inderdaad in een echt donkerpaars fluwelen pak met van die mooie wijde pijpen en zo getrouwd. Volgens mij had hij ook echt van die plateauzonen en zo allemaal. Ja, fantastisch om die foto's terug te zien.
0: Okay, ik moet dan denken aan zo'n Willy Wonka-film waar hij in zo'n paars pak voor die fabriek staat. Zeg maar.
1: Ja, en dan had hij echt de haard op de kont, zeg maar. Inmiddels is hij... inmiddels. Hij is al jaren kaal. Dus daar kan je ook gewoon niet niks meer bij voorstellen. Geert, hoe was dat bij jullie?
2: Bijna heel erg traditioneel. Ja, dan had je toch
0: een, ja, wat is traditioneel?
2: Toen, in die tijd, was het vaak een zwarte jekke en pantalon is gestreept en zo.
1: Oh ja.
2: En dat was toen nog heel gewoon.
1: Maar je had het ook over hele fel gekleurde broeken.
2: Ja, maar dat was de tijd daarvoor. Hè.
1: Oh ja.
2: En we waren net hippie tijd, hè. Dus allerlei gekke kleuren en zo. Gestreepte broeken, blauwe shirt, blauwe jasje, rood shirtje. Gekleurde schoenen.
1: Had je ook lang haar?
2: Ja.
1: Zie je wel, dat was toen gewoon helemaal...
2: Niet met mijn trouwen, maar later wel, hè?
1: Ja, hè? Ja. Ook tot op de kont? Of,
2: nee.
1: Oh, zover niet?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Ja, hè? Of zit het op de schouders?
2: Ja.
1: Echt geweldig.
2: Ja. En baard wat langer.
1: Ja, precies.
2: Eigenlijk heb ik van de 56 jaar dat we getrouwd zijn... misschien 3 maanden geen baard gehad.
1: Oh, echt?
2: Al die tijd gewoon een baard gehad.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dat hoort er ook bij dan, hè? Dus dan kent je ook gewoon niet anders eigenlijk.
2: Ik ken er ook niet.
1: Nee, precies. Ja. Ja, dan hoort dat er ook gewoon bij.
2: Ja, mooi dan.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, maar we hadden het even over de openingsdans eigenlijk. Hè? Want het zou zo mooi zijn als we een liedje hierna konden draaien... een beetje passend bij, maar dat was toen gewoon niet.
2: Niet zo, nee. Soms wel, soms niet. Ik heb het zelf met een trouwerij nooit meegemaakt.
1: Nee, hè?
2: Nee. Maar later wel.
1: Ja, precies.
2: Maar in die tijd niet.
1: In die tijd niet. Dat is dan toch een andere tijd, hè? Hoe ging dan zo'n bruiloft?
2: Nou, natuurlijk wel een feestje.
1: Ja.
2: Een mooi feestje met ik geloof dat we 80, 90 man waren of zo.
1: Oké. Okay.
2: Dat wel.
1: Ja.
2: Familie, vrienden, voetbalteam. En,
1: voetbalteam er ook bij. Geweldig.
0: Ja, dat hoorde toen natuurlijk, ja. Ja.
1: Ja.
2: Maar ik was toen ook leider van de jeugd. En er waren een paar van die knapen van de jeugdteam waren er. En,
1: oh ja.
2: Heel leuk.
1: Ja. Leuk feestje gehad toen.
2: Ja, ja. Dat is een hele poos geleden. Hè?
1: Ja, zeker. Weet je nog wat voor muziek
0: gelukkig
1: er gedraaid?
0: Hebben we de dia's nog, zeg maar. Ja,
1: oh, maar dia's. Maar daar zeg je toch iets. Dat was toch ook heel leuk? Ja. Dat je gewoon dia's had en dat je dat hebben wij ook heel veel gehad thuis, inderdaad. En dat je gewoon een avond had dat je dia's ging kijken.
2: Ik ben, als ik ze pak, dan maak ik er een foto van.
1: Oh ja, precies.
2: Dat is digitaliseren, hè?
1: Ja. Maar eigenlijk is dat helemaal niet leuk, hè? Want hoe leuk is het nou dat je een scherm opentrekt... dat je zo'n projector je erop zet... dat je gewoon zegt van, ach, weet je nog? Dat was, nou...
2: Ja, als je, tegenwoordig heb je een huwelijksreportage... en dat is een digitale reportage.
1: Ja, dat is ook niks.
2: Helemaal niks. Geen boek op schoot, niet met elkaar kijken.
1: Nee, dat is ook niks. Nee. Dat is ook niks.
2: En hebben ze 3000 foto's soms, 2000 foto's.
1: Ja, maar dan ook foto's die eigenlijk helemaal niet uitgezocht zijn, zeg maar. Alles kan er gewoon mee in. Ja. Ja, de tijd van de fotorolletje is echt wel voorbij.
2: Ja, dat was wel spannend trouwens, om een reportage te maken met een fotorolletje.
1: Ja, dat tijd. Snap ik.
2: Ja, dan had je foto's gemaakt. Ik heb zelf ook wat reportages gemaakt. En dan was dat ongeveer tussen ontwikkelen, inleveren en ontwikkelen, 3-4 dagen.
1: Ja.
2: Waren 4 dagen spannend.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, want als ze mislukt
0: dat
1: het zijn...
0: Was. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Of overbelicht, of wat dan ook maar, dan heb je wel een probleem.
2: Ja, inderdaad, dat doet het natuurlijk ook niet zo als je geen ervaring hebt.
1: Nee, dat klopt.
2: Het moet wel goed gaan.
1: Ja, dat is ook zeker zo. Hebben jullie ook een... Nee, dat was toen ook niet echt, of
2: wel? We hadden wel foto's, ja.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
1: Maar niet echt een hele reportage in zo'n mooi boek?
2: Jawel, we hebben
1: wel
2: een boekje.
1: Oh, oké.
2: We hadden dus iemand die het officiële gedeelte zo heeft gefotografeerd... en bij de Burcht in Werre foto's gemaakt.
1: Oh, kijk, wat
2: nog,
1: leuk, hè?
2: Nog in zwart-wit.
1: Nog eens wat wit, ja, want dat was natuurlijk ook...
2: Dat is wel mooi.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Nou, mooi. Nou, dat kan vanavond allemaal weer... Wat zijn de plannen vandaag dan? Want dat wordt wel gevierd, toch?
2: Zondag gaan we.
1: Zondag?
2: Zondag komen de kinderen
1: Ah, kijk.
2: Die zitten natuurlijk allemaal in de
0: zijn. Ja, daar kom je niet mee weg, Geert. Ja. Met sommige komende kinderen. Gredy zit nu thuis te wachten tot jij zo meteen om 12 uur weer thuis komt. Dan zeg je, nee, zondag doen we dat. Nee, Linda, eigenlijk moet hij er vanavond ook gewoon mee uit eten nemen,
1: nou,
0: hè?
1: Ik krijg altijd...
2: Ja, dat doen we
0: ja,
2: trouwens.
0: Ja, dat toch wel ook, waar ik wou net zeggen.
2: Dan gaan wij weer uit eten, ja.
1: Ik krijg altijd 1 rode roos, zeg maar, per jaar dat we getrouwd zijn.
2: Oké. Okay.
1: Dat zijn een hele hoop rode rozen, Geert.
2: Nu dus ik voor die tijd moeten bestellen, denk
1: ik. Ja, dat klopt. Ja, dan had je wel even eerder mee moeten beginnen.
0: Regio rond gaan rijden langs alle bloemenzaken. Een beetje moeite voor je vrouw, dat mag wel.
1: Nou, volgens mij, als je zo lang getrouwd bent, dan gaat dat helemaal goed komen, of niet?
2: Zonder beer.
1: Nou, dat bedoel ik maar eventjes. Jan, wat heb je voor leuks?
0: Ja, weet je, als je zo lang getrouwd bent, kan je eigenlijk maar 1 plaat echt hebben die daarbij was. En natuurlijk ook heel vaak gebruikt als openingsdans. De Carpenters en de Top of the World, hier op Groningen 1.

Friday night, everyone.

0: Ike, nee, niet Ike en Tina Turner. Rod Stewart en Tina Turner. En It Takes Two. En daarvoor Bob Sinclair, The Love Generation. En natuurlijk The Carpenters en The Top of the World op Groningen 1. Het is 2:30.
1: Ja, het is inderdaad 2:30. En dus gaan we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer.
0: Maar eerst Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love, that's a man insane. You broke my wind, but what a thrill. Goodness, you're wrecking some.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Nu de Duitse politie niet meer constant op dezelfde plek bij de A7 controleert, lijkt het iets rustiger te zijn geworden in de Mettingstraat in Bad Nieuweschans. Bewoners zien minder verkeer door de straat rijden, maar zeggen dat het probleem daarmee niet is opgelost, omdat het harde rijden is gebleven. Een van de bewoners merkt voorzichtig verschil. Het lijkt wel alsof het nu iets rustiger is. En vooral, volgens hem, is dat het aantal auto's iets is afgenomen. De miljoenennota 2027 biedt Groningen kansen op het gebied van energie, defensie en economische ontwikkeling. Tegelijkertijd ziet de provincie nog belangrijke aandachtspunten op het gebied van waterbeheer, infrastructuur, woningbouw, energiearmoede, maatwerk voor de landbouw en het herstel van Groningen als gevolg van de gaswinning. Tijdens het traditionele Prinsjesdagontbijt gaf het College van Gedeputeerde Staten een reactie op de miljoenennota op de Rijksbegroting. Meer hierover kunt u lezen op westerwoldeactueel.nl. Langs het kerkpad in Sellingen worden 24 bomen en 180 struiken geplant. Stichting Ontmoetingsruimte Het Eitjeshofje ontvangt hiervoor ruim 24.000 euro subsidie. Gedeputeerde Suzanne Top overhandigde woensdag 16 september... de eerste subsidietoekenning voor de landschapwerksplaats aan de initiatiefnemers. Landschapswerksplaats, dat is een heel bijzonder naam trouwens. Het kerkpad is een openbaar toegankelijk wandelpad dat de kerk, het dorpscentrum, woongebieden en het omliggende groen verbindt. Initiatiefnemer Johan Heijten zegt: het kerkpad wordt veel gebruikt door inwoners van Sellingen. En door hier bomen en struiken te planten, maken we de route nog aantrekkelijker voor iedereen. Vrijwilligers uit Sellingen hebben me geholpen met de aanplant en onderhoud. Zo groeit het hier niet alleen groen, maar ook nobelschap. De gemeenteraad van Westerwolde heeft woensdagavond de motie Geef boer en platteland toekomst aangenomen. De motie werd ingediend door BBB Westerwolde samen met gemeentebelangen, Samen voor Westerwolde, PVV en Westerwolde Lokaal. Aanleiding voor de motie is de stikstofbrief van het Rijk en de stapeling van maatregelen waarmee agrarische ondernemers te maken kunnen krijgen. BBB Westerwolde vindt dat daarbij niet alleen gekeken moet worden naar de gevolgen voor boerenbedrijven zelf. En een boerenbedrijf staat niet op zichzelf, zegt BBB-fractievoorzitter Jochem van der Wouden. Daarachter staan loonwerkers, transporteurs, garages, bouwbedrijven, installateurs en leveranciers. Boeren en hun gezinnen zijn daarnaast actief in onze dorpen en verenigingen. En wanneer boeren stoppen of fors moeten inkrimpen, raakt dat uiteindelijk heel Westerwolde. Het begon 35 jaar geleden bescheiden in een schuur met een groepje zangers dat de zeemansliederen vol overgave liet klinken. Ruim drie decennia later staat Chanticorum Stormwind uit Werden nog altijd op de planken. Van optredens in de Groningse zorginstellingen tot uitnodigingen aan de andere kant van de Duitse grens. Dit najaar viert het koor deze mooie mijlpaal met een feestavond in Werden. Het koor laat het jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. En op zaterdag 3 oktober viert Stormwind het jubileum in het dorp waar alles ooit begon. Het wordt een dag die het verleden en het heden van het koor samenbrengt, zegt koorlicht Harm Michels. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat met wolkenvelden, maar gedurende de dag krijgt de zon steeds meer wat ruimte. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is het enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden. Er waait een rustige, strakke, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 uit het noordoosten, noorden tot noordwesten. In de nacht na zaterdag klaart het breed op en koelt het onder de heldere hemel flink af naar een frisse middag, minimumtemperatuur van 8 graden tot 9 graden.

0: Het is niet je standaard lijstje om een week af te sluiten misschien en het weekend te beginnen. Maar er zit een reden achter. Goed, plaatje 1, Sting met Fields of Gold. Plaatje 2, Maaike Ouwboten met Dat ik je mis. En plaatje 3 is Danny de Munk met... Ik voel me zo verdomd alleen.
1: Ja, ik,
0: goed zo, Jan.
1: Ja, nee, ik heb echt... Goed, de luisteraars die hebben natuurlijk vorige week gehoord van... Nee, ik ben de zaterdag weer, toen was ik er niet. Nee, ik ben echt... zo verkouden geweest. Dus af en toe zul je me nog wat horen kuchen op de achtergrond. Sorry daarvoor.
0: De naweeën.
1: Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Ja. Dat heb je soms.
1: Maar goed, Geert, het verhaal achter de Wie van de Drie.
0: Ja, precies.
2: Ja, heel
0: Geert,
2: bijzonder.
0: Ja, want ik vroeg dus vorige week van... goh, welk liedje zou jij nou in de Wie van de Drie doen? En toen kregen we het een beetje over van... misschien is het wel leuk om eens een keer weer een Nederlands liedje erin te doen. En als eerste zei jij meteen...
2: Ja, ik vind Maaike Ouwboten een geweldige zangeres. Trouwens, ze heeft de liedjes toch gemaakt met die... Singer-songwriter contest op, geloof ik, op tv.
0: Ja.
2: En ik had het een keer nagekeken. En dan zie je dus stoere kerels traantjes wegpenken. Omdat ze dat echt heeft geschreven voor haar vader, die is overleden. Nou, vond ik heel bijzonder.
0: Ja, ja, en het is na, daarna heeft ze ook nog opgetreden. Dat klinkt een beetje raar. Is ook nog naar de uitvaart van Prins Friso geweest.
2: Oh, dat weet ik.
0: Ja, daar heeft zij dit nummer ook ten gehore gebracht. Ja, dus ik denk, deze moet ik erin verwerken natuurlijk. Ja. Want daar hebben we het over gehad. En toen vroegen we jou ook, Jan.
1: Ja, en toen zei ik van, joh, ik keer wat andere muziek of zo. En ik zei van, ja, wat doen we? En toen begonnen we eerst met van, nou, zullen we dan Danny de Munk doen met Mijn Stad? Oftewel, Amsterdam is poep op de stoep, zeg maar, zoals we die kennen.
3: Ik wil niet naar Spanje en ook niet naar Sneek. Ik wil niet de stad uit.
1: Ja, en eigenlijk gewoon voor al pratende kwamen we erop van... nee, dan moeten we toch die van Siske Drat doen. Krijg toch allemaal de kleren. Ja,
0: precies.
1: Ja, dus, vandaar, ja.
0: Nou ja, dat is dus inderdaad nummer 3 geworden.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ik neem jullie ideeën mee, jullie suggesties. En toen dacht ik, ja, nou kan ik er wel weer een knaller bij zetten natuurlijk. Een lekkere disco-hit, hè, het weekend in. Maar toen dacht ik, ja, dat past niet.
1: Nee.
0: Dus Sting met Fields of Gold, die heb ik erbij gezet. En ja. Ik moet zeggen, ik had verwacht dat mensen misschien thuis wel zouden denken van... ach jeetje, moeten we hiermee het weekend in? Maar er wordt eigenlijk gewoon best wel lekker gestemd.
1: Oh.
0: Dus dat vind ik hartstikke fijn. Okay, dank dus, daarvoor dus, ook
1: dus,
0: iedereen.
1: Dus eigenlijk moeten we gewoon allemaal gewoon iedere week een plaat noemen en dan...
0: Nou ja, ik vind het niet verkeerd. Dus nee. Dus wat dat betreft een bijzonder lijstje, maar wel met de goede bedoelingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus stemmen kan dus nog tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1.
4: Dit is Groningen 1.
5: Tentación.

0: Kate Ryan en Voyage, Voyage daarvoor Mas van de Rolf Sanchez hier op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Wat doe je als er brand uitbreekt? Hoe herken je een drugslab? En weet jij hoe je moet handelen bij een reanimatie? Tijdens de Veiligheidsdag op 25 september in Oude Pekela kunnen inwoners zelf ervaren, ontdekken en vragen stellen. We spreken met Jeff Hummel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Ja. Waarom is het zo belangrijk om inwoners te laten zien hoe het werkt?
3: Ja, waarom is het zo belangrijk? Tegenwoordig zijn er veel dingen waar mensen tegenaan lopen. En wij willen eigenlijk de mensen gewoon bewust maken en ook laten beleven. Zeker tijdens

0: deze Veiligheidsdag. Hoe ze daarmee om kunnen gaan, of hulp zoeken, of inzicht geven in alles wat met veiligheid te maken heeft bij de verschillende instanties.
1: Ja, ja, want er is veel te beleven deze dag. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten?
0: Er is een grote diversiteit aan dingen die je kunt doen, beleven. Maar ook informatie die je kunt krijgen. De medewerkers van de ambulance zijn er, de brandweer is er. Politie is er met verschillende hele leuke dingen. Daarnaast is onze woningbouw Acanthus is ook aanwezig. Maar ook maatschappelijke ondersteuning in de vorm van een camper, waarbij voor de volwassenen iets is, zodat ze inzicht kunnen krijgen over de online wereld, waarin de jeugd zich momenteel beweegt. Ze kunnen advies krijgen en ook dingen te horen krijgen waar hun kinderen mee te maken kunnen krijgen.
1: Ja, dat stukje cybercriminaliteit eigenlijk, hè? Dat is echt wel van deze tijd, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel iets waar waar men veel mee bezig is. De jeugd is er natuurlijk heel veel mee bezig. Maar we merken ook dat de ouders daar veel vragen over hebben en soms niet helemaal doorhebben waar hun kinderen eigenlijk mee bezig zijn of in welke wereld ze zitten.
1: Dat is soms ook wel eens lastig. Ik merk het zelf natuurlijk ook wel een beetje. Kinderen groeien natuurlijk op in de online wereld. Wij hebben dat iets minder gehad. Dat kwam wat later. Maar dat maakt dan ook dat je inderdaad toch ook wel ziet dat bepaalde dingen, dat je dat niet ook allemaal doorhebt van wat zien zij nou eigenlijk. En wat is er allemaal op criminaliteit gebeurd dan in elk geval? Want het is niet allemaal even veilig.
0: Nee, dat is het zeker hoor. En zeker als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, heb je natuurlijk al wat minder zicht op je kinderen. Want ze worden wat zelfstandiger, je ziet ze minder. En daarom is het wel goed om gewoon eens in gesprek te blijven op een hele laagdrempelige manier. En voor ouders is dus op de Veiligheidsstad staat er een camper. Dus ik nodig ze ook van harte uit om daarheen te gaan, om in gesprek te gaan en inzicht te krijgen over wat er nu allemaal online te beleven is. En er zijn natuurlijk ook heel veel mooie dingen.
1: Ja, zeker.
0: Zo is het ook.
1: Zeker, dat heeft ook positieve...
0: Ja,
1: absoluut. Ja, er is ook een drugslab te zien, klopt dat?
0: Ja, klopt. De politie die komt met verschillende trucs, komen ze daar. Eén daarvan is inderdaad een ingericht drugslab. En daar zal door een medewerker van de politie uitleg over gegeven worden van hoe werkt dat nou, wat gebeurt hier, wat staat hier. En mensen kunnen natuurlijk zelf ook raden wat er allemaal te zien is.
1: Ja, ja, maar ik kan me voorstellen dat je dat niet doet om te laten zien van hoe bouw je een drugslab op. Het gaat waarschijnlijk om herkenning, denk ik.
0: Het gaat één om de herkenning. En daarnaast wordt er natuurlijk ook wel een signaal afgegeven van wat is de wereld achter deze wereld? Want het lijkt soms een hele mooie wereld van snel geld. Maar je komt ook in een wereld van bedreiging en iets waar je niet makkelijk uitkomt. Dus waar je eigenlijk heel lang last van kunt hebben.
1: Juist. De dag is er voor jong en oud. Wat is er allemaal voor de kinderen?
0: Ik weet dat de brandweer die komt met hele mooie dingen. Over het algemeen kun je zelf een brandje blussen. Vanuit de politie komt er ook de technische recherche, waarbij kinderen dingen kunnen oplossen. Ons jeugdwerk staat er met hele leuke activiteiten. De BOA's zijn ook aanwezig. Die hebben echt hele mooie tattoos ook voor de kinderen en andere leuke dingen. En kunnen natuurlijk vragen gesteld worden over de inhoud van hun werk. Daarnaast hebben we nog en dat is echt voor jong en oud ook heel leuk, een soort van kantelwagen. Waarbij mensen erin kunnen gaan zitten en kunnen ervaren hoe het eigenlijk is om met je auto over de kop te gaan.
1: Oh, jee.
0: En daarnaast hebben we ook nog een organisatie, Young Drivers heet dat. Waarbij je kunt ervaren hoe het is om met bijvoorbeeld alcohol op te rijden of andere soorten dingen in het verkeer. Dus er zijn echt voor jong en oud heel veel leuke dingen om te doen.
1: Het is heel variërend zo, hoor
0: Zeker.
1: Ik wel. Ja. Ja. Hoe laat begint de dag?
0: De dag begint om 1:00 en duurt tot 5:00.
1: Oké. En waar is het in Pekela?
0: Raadhuisplein, dus dat is tegenover het gemeentehuis op het plein.
1: Kijk, hartstikke goed om te weten. Nou, volgens mij moet iedereen gewoon langskomen, of niet?
0: Jazeker. Vorig jaar Veendam was al een groot succes. Dus ook dit jaar gaan we er weer een succes van maken en hopen op mooi weer.
1: Ja, dat is iets, dat hebben we niet in de hand natuurlijk, maar daar gaan we voor.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: stond op het album waarmee ze doorbraken in Nederland. Happy Nation, Ace of Base en All That You Want hier op Groningen 1.
1: Ja, het is bijna 10 uur en dat betekent dus dat wij zo naar het volgende uur gaan. En er staat een Iers volkconcert op het programma in Museum Klooster te Rapel. En daarover spreken wij met Bas Sijpkes. En Michiel van der Spek is er ook weer bij. Het is vrijdag natuurlijk met een vooruitzicht op de sportevenementen van aankomend weekend.
0: En dat allemaal na het NOS Journaal van 10 uur hier op Groningen 1. En natuurlijk Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast, doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Steam en Nana Nana, hey hey hey, kiss him goodbye. Het is 7:30 minuut over 10.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Wie zaterdag 26 september naar Museum Klooster ter Apel gaat, krijgt een beetje het gevoel alsof hij in Ierland is beland. In de eeuwenoude Kanunikenkerk speelt de Nederlandse folkband Fling traditionele Ierse muziek. Met onder andere zang, fiddle en het dwarsfluit zorgen ze voor een middag vol Ierse klanken op een wel heel bijzondere plek. We spreken hierover met Bas Sijpkes. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. Ja, en we hebben natuurlijk ook de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is Sting met Fields of Gold. Plaatje 2 is Maaike Auwboter met Dat ik je mis. En plaatje 3 is Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1, het nieuws en weer, wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Ik wil het bijna fout zeggen, Linda. Het komt jou met je Eddie Cunningham. Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En daarvoor St. Elmo's Fire van John Parr op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Wie zaterdag 26 september Museum Klooster Ter Apel bezoekt, kan zich even in Ierland wanen. In de eeuwenoude Kanunikenkerk speelt de Nederlandse volkband Fling traditionele Ierse muziek. En daarover spreken wij met Bas Sijpkes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, is dit de eerste keer dat Ierse muziek naar Ter Apel komt?
3: Nou ja, daar vraag je me wat. In de afgelopen decennia zijn er heel wat concerten hier in de kerk geweest. Of er Ierse muziek is geweest, dat kan ik je niet zeggen. Er is wel een scala aan andere culturen voorbijgekomen. Een paar jaar geleden hadden we Georgiërs hier bijvoorbeeld. Die hebben echt de boel op stelte gezet. Met behoorlijk volume wat eruit kwam. Maar het paste heel goed in de kerk. En wij denken dat die Ierse muziek ook prachtig tot z'n recht komt bij ons.
2: Ja, want de Kanunikenkerk is natuurlijk een bijzondere concertlocatie.
3: Ja, de Kanunikenkerk heet het. Dat is natuurlijk een hele oude plek. Eeuwenoud, 1465. Dus dat draagt behoorlijk bij aan de sfeer van zo'n concert. En dat zorgt er ook voor dat mensen hier graag willen optreden en dat mensen graag naar die concerten willen gaan. Dus ik moet ook even kijken hoor, de laatste stand even doorgeven. Er zijn nog 2 kaarten beschikbaar. Dus mocht je er naartoe willen, dan moet je snel zijn.
2: Ja, ik hoor het inderdaad. Oh jee, dus mensen die dit horen, gelijk even zorgen dat je de kaarten nog kunt bemachtigen, hoor ik.
3: Wat kunnen
2: bezoekers verwachten van het optreden?
3: Ja, het is een. Dus Fling, dat bestaat al sinds 1996. En dat is een band die echt magische muziek brengt. Melancholisch noemen ze zichzelf, maar ook opzwetend. Dus het wordt echt een feest ook. En ja, wat ze brengen, dat is muziek die gaat over mythes en legendes. Alles wat je bij Ierland voor kan stellen. Avonturiers, rovers, jonkvrouwen, betoverde zwanen. Ik weet niet precies wat dat gaat inhouden, dus ik ben zelf ook heel benieuwd.
2: En als er nou mensen zijn die zoiets hebben van ja, Ierse volk, ik ben daar niet zo bekend mee. Is dit dan alsnog wel een hele leuke concert, denk je?
3: Ja, zeker. Want er worden allerlei instrumenten gebruikt. Ik heb hier een lijstje. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want het zijn allemaal Ierse namen en echt traditionele Ierse instrumenten. Dat zijn de Illan Pipes, die komen voorbij. Dat is een soort doedelzak. Dat is kenmerkend voor echt zo'n Iers geluid. De bouzouki, dat is een speciale gitaar. De baron, dat is een opzwepende trommel. De Donegal Fiddle bespelen ze. Dat is een viool die wat ruiger klinkt. Allerlei kleine fluitjes, een houten dwarsfluit. En natuurlijk hele passievolle zang van 2 zangeressen. Je moet je wel voorstellen, de concerten die wij plannen hier in het klooster, die passen wel bij de locatie. Dus het is niet we zullen geen hard rock hier laten horen. Dus het zijn ingetogen liedjes, maar ook wat vrolijker repertoire komt voorbij. Maar allemaal met instrumenten die goed tot hun recht komen in de kerk. En ook goed werken met de akoestiek van de kerk.
2: Juist. Heb je zelf ook iets met het Ierse muziek? Of?
3: Ja, zeker. Ja, bij ons op de site staat een voorproefje. En die heb ik al heel vaak bekeken. Ja, het is echt prachtig. Het is echt kippenvel hoor. Vooral ook de zang van de 2 zangeressen. Dat is echt. Het is echt alsof je verplaatst wordt naar Ierland. En naar het Ierland van eeuwen geleden ook.
2: Kijk, dat is inderdaad hartstikke mooi. Hoe laat begint het zaterdag?
3: Het begint om 2:30. En dat duurt ongeveer 2 uur, het concert. En er is een pauze in het midden. En dan kun je bij ons in het museumcafé een kopje koffie of thee drinken.
2: En nog 2 kaartjes dus. Als er nou mensen zijn die luisteren en die denken van die moet ik hebben. Waar moeten ze heen?
3: Naar onze website kloosterterapel.nl. En dan op de homepage zie je vanzelf de link naar het concert. Maar goed, ja, je moet snel bij zijn. Want anders dan zijn ze weg. Die concerten zijn erg gewild.
2: Ja. Nou, hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoor net van de technicus dat we even een stukje gaan laten luisteren.
3: Oh, dat is...

0: dat klinkt al helemaal prachtig.
1: En nog maar 2 kaarten beschikbaar op dit moment.
0: Ja, rennen.
1: Ja, precies. En daarvoor kun je maar op één plek terecht. Kloostertrapel.nl.
2: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: En ja, een Orinoco Flow op Groningen 1. Het is inmiddels 5:55.
1: Ja, blijft lekker, hè? En ja. Ja, ja toch?
2: Ja, ja. Mooie muziek.
1: Absoluut, absoluut. Ja, het is 5:30 inderdaad. Dus het is bijna tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
0: Met Geert Smit naar de Christians, Harvest for the World.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De N33 tussen Zuidbroek en Assen is vanaf zaterdag, vannacht zaterdag dus 19 september van 7 uur tot 's avonds, tot maandag 21 september, 5 uur 's morgens afgesloten voor verkeer richting Assen. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28 richting Assen. De weg was in het laatste weekend van augustus ook dicht voor onderhoud. Toen hebben ze echter niet alles kunnen afmaken. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ontdekken wat er in Museum Oudewolde, Museum Westerwolde, zoal gebeurt. Vanaf maandag 2 november is er weer plek voor nieuwe kinderbestuurders. En jongens zijn extra welkom. En dit is je kans dus om het MOW achter de schermen te ontdekken. Je gaat aan de slag in vette workshops en maakt samen de spannendste plannen voor andere kinderen die het MOW bezoeken. Nu de politie niet meer constant op dezelfde plek bij de A7 controleert, lijkt het iets rustiger te zijn geworden in de W-Mettingstraat in Bad Nieuweschans. Bewoners zien minder verkeer door de straat rijden, maar zeggen dat het probleem daarmee niet is opgelost, omdat het harde rijden is gebleven. Een van de bewoners merkt voorzichtig verschil. Het lijkt alsof het nu rustiger is, maar vooral omdat de aantal auto's iets is afgenomen. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook voordelig en beter voor het milieu. En daarom doen voor het eerst alle 10 Groningen gemeenten mee aan de campagne Kort Rietje, dat is zo gefietst. Tot 23 september verschijnen langs wegen in de hele provincie opvallende reclameborden die inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken voor afstanden tot 7,5 kilometer. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag start met wolkenvelden, maar gedurende de dag krijgt de zon steeds wat meer ruimte. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden Celsius. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Beaufort uit het noorden tot het noordwesten. In de nacht na zaterdag klaart het breed op en koelt het onder de heldere hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8 graden tot 9 graden Celsius.

0: Boniem en Kalimba da Luna op Groningen 1.
1: Ga je het nog redden, Jan?
0: Zolang het buiten de uitzending is, gaat het goed, hè? voor de luisteraars die denken, waar heeft ze het over? Ik ben nog een beetje herstellende van een of ander virus. En ik ben blij dat ik kan praten als de microfoon open staat en niet hoesten, zeg maar dat.
1: Ja, we horen een hele hoop hier. Ja. Maar goed, Geert, ik hoorde bij jou in de regio nieuws. Sorry hoor, ik moet even over de 7,5 kilometer fietsen.
0: Ja.
1: Als ik naar mezelf kijk, hè, en dan kijk ik even naar mezelf, dan denk ik van de korte ritjes tot 7,5 kilometer. Dat is over het algemeen naar de supermarkt. En dan doe ik gelijk weekboodschappen. Dat is niet handig op de fiets.
0: Nee, heb je geen fietstassen?
1: Nou, niet voor weekboodschappen, zeg maar.
0: Zo'n karretje vracht je fiets?
1: Ja, het is goed met jou. De weekboodschappen die gaan gewoon in de auto. Maar hoe zit dat met jou dan?
2: Wij doen ook boodschappen samen met de auto. Maar fietsen doe ik toch wel vaker in de buurt en zo ook wel.
1: Ja, als je ergens heen moet. Maar dat vind ik dan toch ook wel weer logisch. Dat als je inderdaad zo'n kort ritje, dat je dat toch wel op de fiets doet.
2: Ja, dat is ook logisch, maar voor niet iedereen.
1: Nee.
2: Ik moet eerlijk zijn, tot voor kort was dat voor mij ook niet direct logisch, hoor.
1: Oh, is dat zo?
2: Ik gebruik ook vaak de auto.
1: Waarom?
2: Ja, weet je, gemakkelijk, hè?
1: Stukje gemakzucht. Ja,
0: wat dat betreft, die benzineprijzen zijn toch nog wel ergens goed voor.
2: Ja, zeker.
1: En een
2: elektrische fiets is ook goed voor dat soort dingen.
0: Maar dan kom je ook gewoon een stuk verder mee in één keer, zeg maar. Ja,
1: maar dat is weer elektriciteit, hè? Dat is ook
2: dat is bijna niks.
0: Okay. Nee, vergeleken bij een liter benzine kun je dan wel wat kilowattuurtjes er doorheen stoken, zeg maar. En helemaal als je diesel rijdt, zeg maar.
1: Het is een beetje chaos, maar dat maakt niet uit. Het is eigenlijk ook gewoon tijd voor de wie van de drie, hè? Ja,
0: hoe zeiden we dat op Schreuns?
2: Zeg je?
0: Hoe zeiden we dat op Schreuns?
1: Welke van de drieën?
2: Welke van de drieën?
0: Welke van de drieën?

0: toch ook wel weer lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, vind ik toch ook wel weer. Het zijn ook wel weer drie bijzondere nummers, maar ik vind ze toch ook wel weer. Je kan ze ook gewoon meezingen, hè?
1: Ja, weet je waar het tweede nummer mij een beetje aan doet denken? Als hij begint, zeg maar. Aan Björk. En It's Oh So Quiet.
2: Nou, dan kijken we elkaar aan, hè?
0: Ja. Wat vind jij daar nou van, Geert?
2: Ja, ik ken hem helemaal niet.
1: Nee, oké, okay, nee, ja, goed, nee, dan houden we het op.
0: Nou,
1: gewoon,
0: hij is wel inderdaad zo in de mix dat je hem even moet aanslingeren.
1: Ja, precies, ja.
0: Zo voelt het wel een beetje, terwijl, ja, het is wel een heel prachtig nummer.
1: Het is een ontzettend mooi nummer en dat vinden de luisteraars ook.
0: Ja, absoluut.
2: Ben je nou een beetje aan het lobbyen?
1: Weet je, ik zou eigenlijk voor Fields of Gold gaan van Sting.
0: Nee, Jan, even wachten. Eventjes terug naar het begin. Ja. Danny de Munch staat er voor jou in.
1: Ja, maar ja.
0: Krijg toch allemaal de kleren? Ja, daar begon het mee.
2: Ja, dat zei hij toen. Maar het is natuurlijk wel zo, meningen kunnen veranderen.
0: Oh ja, dat mag?
2: Ja, dat is voortschrijdend inzicht.
0: Oh, zo noemen we dat.
1: Ja,
0: oh.
1: Precies, ja.
0: Nou, goed. Plaatje 1, inderdaad, Sting met Fields of Gold. En plaatje 2, Maaike Ouboten met Dat ik je mis. En plaatje 3, Danny de Munch, speciaal voor Jan met Ik voel me zo verdomd alleen.
1: Ja. En dat zijn ze?
0: Ja, dat zijn ze.
1: Wat is de tussenstand op Facebook op dit moment?
0: Nou, het gaat een beetje nek aan nek allemaal. Dus er is op dit moment komt er wel een winnaar uit. Maar het heeft niet veel over. Dus als je nog denkt van ik wil ook even stemmen, doe dat vooral. Dat kan nog tot 12:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen.

0: Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Daarvoor de mamas en de papas, California Dreaming. En Kiego en At Least We Stole the Show hier op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, het is vrijdag en daar hoort natuurlijk ook een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend bij. Michiel van der Spek, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen daar in de studio. De sport van dit weekend. En om te beginnen zag ik dat het allemaal een sportieve week wordt. Dat een sportieve tijd tegemoet gaan. Want de beweegweek die begint weer. In verschillende gemeenten. In Westerwolde doen geloof ik iets samen met Stadskanaal. Maar ook in de gemeente Oldambt. De Nationale Sportweek heet het officieel. En vanmiddag beginnen ze in Westerwolde met een fietstocht langs een buurthuis. En wat precies, dat heb ik niet helemaal kunnen uitvinden. Ja, ik geloof ook dat je daar al voor aan had moeten melden. Maar goed, als je allemaal fietsers ziet die van buurthuis naar buurthuis fietsen vanmiddag, dan is dat het. Verder is er natuurlijk amateurvoetbal. De tweede competitieronde. Met wat gemeentelijke derbies. Ik zag in ieder geval Westerlee tegen Nieuw-Wolda. Op de zaterdag en op de zondag ook bijvoorbeeld Musselkanaal tegen Veleveen. Ja, Veleveen weer terug in de derde klasse. En hebben allemaal mooie derbies. Vorige week speelden ze al tegen Sellingen. En nu dus tegen Musselkanaal. En nou, wat hebben we verder nog? Allerlei derbies, niet echt, of allerlei leuke wedstrijden, maar niet echt derbies volgens mij. Vanavond is er ook voetbal. FC Groningen speelt vanavond al in de Euroborg tegen PEC Zwolle. Dat is toch wel een bijzondere dag, zag ik. Want Hans Hatenboer die is weer terug bij Groningen. De voetballer uit Beerta. En mogelijk maakt hij vanavond al zijn rentree in de Euroborg. Hij is speelgerechtigd en ook wel redelijk fit, dacht ik. Volgens Dick Lukien. Dus wie weet kan hij vanavond meespelen.
2: Ja, hij is 10 jaar weg geweest, toch? Begreep ik.
3: Ja, ja, precies. En ik zag op ESPN dat ook een documentaire van Beerta naar Bergamo heette die documentaire. Dat die weer wordt herhaald. Documentaire uit 2020 over Hans Hatenboer. Waarin ook de voetbalvereniging TOS in beeld komt. En waar zijn roots verder liggen, zeg maar. En FC Emmen speelt ook. Ze spelen uit, in en tegen Eindhoven. Voor de Eredivisie is er hier na 2 weken zijn er geen wedstrijden na dit weekend in verband met de UEFA Nations League. Die gaat dan volgende week en het weekend erop ons bezighouden. Verder is er tennis, Davis Cup tennis, Nederland tegen Colombia. En dan een Griekspoor, die had een beetje ruzie gehad daar geloof ik. Maar die is weer erbij. Vanmiddag speelt Botik van de Zandschulp, de eerste partij. En even kijken, daarna komt Griekspoor dus in actie. Morgen is het dubbelspel met Jesper de Jong en David Pel aan de Nederlandse kant. En dan ook zondag, ja, dan zeggen ze altijd officieel indien nodig. Want als het 3-0 is, dan heeft het niet veel zin meer om die wedstrijden te spelen. Maar dan zondag zijn er ook nog 2 enkelspelwedstrijden. Er is wielrennen. De ronde van Luxemburg is aan de gang. De grote prijs van Wallonië. In België is dat natuurlijk. En het WK tijdrijden is op zondag. En ook is er MotoGP. In Oostenrijk zijn ze op de Red Bull Ring. En kijken of Colin Vijer zijn goede prestaties van vorige week met het podium wat hij behaalde, of hij dat een vervolg kan geven. En dat is het sportaanbod voor dit weekend.
2: Nou, weer een mooi lijstje, zou ik zo zeggen.
3: Ja, dacht ik ook.
2: Ja, nou, dankjewel Michiel en tot volgende week.
3: Yes, goed weekend.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, een echte klassieker van Mout en McNeil en How Do You Do hier op Groningen 1.
1: Ja, How Do You Do?
0: Ja, het gaat eigenlijk steeds beter. Geert begint het kuchen over te nemen, dus of we zo meteen nog nieuws hebben, dat weet ik niet.
1: Ja, dat is empathie, hè? Ja, dat hadden we net al even.
0: Oh, heet dat zo?
1: Ja, zeker. Ja,
0: toch wel aardig van Geert, ja.
2: Samenlijden.
0: Ja, precies.
1: Samenlijden.
0: Pas op, Geert, want het was de mannengriep, dus dan weet je het vast.
1: Oh, dus niet samenlijden.
0: Nee.
1: Goed. En hou mij er alsjeblieft buiten, want ik heb er helemaal geen tijd voor.
0: Nee, dat had ik ook niet. Dus
1: nee,
0: dat,
1: precies.
0: Ja, goed, maar het gaat inderdaad rond. Volgens mij komt gewoon via de scholen gewoon alle huiskamers binnen. En via kleinkinderen en dat soort dingen. Dus,
1: ja, de R is weer in de maand, hè? Ja. Daar heeft Jochem Meijer toen zo'n mooi boek over geschreven. Hebben die wel eens gelezen?
0: Nee, heb ik nog nooit gelezen.
1: Oh,
0: nee.
1: Die moet je echt even lezen. Dan weet je precies wat er aan de hand is met je.
0: Wat er met mij aan de hand is?
1: Jazeker.
0: Okay.
1: Ja?
2: Okay. Ja. Je zei ook dokter.
1: Nou, hij vertelt precies in zijn boeken zeg maar, hoe het werkt met de R in de maand.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus met leuke kleine wezentjes en zo. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
0: Ik wist, wat gaan we zo meteen doen? Na 11 uur.
1: Laten we het even bij de uitzending houden. Ja, het is bijna 11 uur en in het volgende uur spreken wij Sander Koning over het Tellerlikkerfestival in de Klinker in Winschoten. En de ruilwinkel in Alteveer bestaat volgende week 10 jaar. En daarover gaan we spreken met Hattie Wups en Greetje de Wijk. En zij komen langs in de studio.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
4: Het is nu 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
8: Het

0: Ja, mooi, tot de laatste seconde. Katie Melua, 9 Million Bicycles.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Zaterdag 26 september staat Cultuurhuis De Klinker in Winschoten helemaal in het teken van tellenlikken. Voor de derde keer is er een avond vol live muziek, bijzondere performance en eigenzinnige makers uit de regio en daarbuiten. We spreken met Sander Koning. En de Ruilwinkel in Alteveer bestaat 10 jaar en dat wordt zaterdag ook 26 september natuurlijk gevierd. De deuren staan die dag extra feestelijk open voor het jubileum. En Hattie Wups en Greetje de Wijk die komen naar de studio om ons hier alles over te vertellen. En we hebben natuurlijk ook nog de Wie van de Drieën. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Sting met Fields of Gold. Plaatje 2 is Maaike Ouboten met Dat ik je mis. En plaatje 3 is Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het regionieuws wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: En daarvoor de Doobie Brothers, The Long Train Running. En ja, we horen ook nog Wax voorbij komen hier op Groningen 1.
1: Dit was ook echt wel even een nummertje die je volledig even uit moest laten.
0: Ja, dat is echt gewoon, die kun je gewoon even niet afkappen. Nee, precies. Dat.
1: Is dat ook niet van Nederlandse bodem? Of zeg ik nou iets heel geks?
0: Dat zou ik voor je moeten gaan opzoeken. Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. De Dizzy Mans Band.
1: Ik denk, Je weet dit allemaal. Helemaal in de muziek.
0: Maar... Zo erg is het nou ook weer niet. Nee, precies.
1: Nou, helemaal goed. Ik denk dat we nog even weer verder gaan, of niet?
0: Ja, zometeen proberen we nog Sander de Koning te bereiken van het Teller Likker Festival in Winschoten. En op dit moment het laatste nieuws in de Groningen 1-app. De hulpdiensten rukken uit in Winschoten. En de mooiste boom van Westerwolde, die kun je vieren. Hoe dat zit, je vindt het op Groningen1.nl en in onze app.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Pretenders op Groningen 1. Het is 8 minuten voor 11:30 op deze vrijdagochtend, de 18e september. It's I'll Stand By You.
1: Ja, en we zouden nu natuurlijk een gesprekje hebben met Sander Koning van De Klinker in Winschoten over het Tellelikken Festival. Helaas kunnen we hem niet bereiken. Dus bij deze zaterdag 26 september is er alweer de 3e editie van het Tellelikken Festival in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Het begint om 19:30. Ik zou zeggen, ga vooral even naar de website van De Klinker. En daar staat alles beschreven.
0: Dan vind je alle informatie over het Tellelikken Festival. Ja. Ja. En wat gaan we verder ook nog doen in deze uitzending, Linda?
1: We hebben straks nog een gesprek met Hattie Wubs en Greetje de Wijk. Kijk, volgens mij komt er al wat aan.
0: Ja, precies. De mensen komen al studio in.
1: Het ruilwinkel in Alteveer bestaat 10 jaar. Dus daar gaan we het over hebben.
0: Ja, en ook nog even, niet geheel onbelangrijk, het wordt spannend op Facebook. Heb je het gezien?
1: Wordt het spannend op Facebook? Oh, van de Wie van de Drie bedoel jij?

0: Ja, de wie van de drie vandaag. Het is een bijzonder lijstje. En de stemmen zijn al min of meer uitgebracht. Maar ik heb dus gezien, het is inmiddels 5, 4 en 3 stemmen.
1: Ja, zeker.
0: 5 voor Mike Oudboter.
1: Ja.
0: 4 voor Sting en 3 voor Danny de Bunk. Mocht je er nog wat aan willen veranderen, dat kan op de Facebookpagina van Groningen 1. Breng daar je stem uit en motiveer hem ook even waarom. Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar.
1: Jan wil altijd alles weten.
0: Ja, daarom zit ik hier, daarom zit ik bij de radio. Ik wil gewoon alles weten, ik ben gewoon erg nieuwsgierig. En het enige moment om dat gewoon goed te kunnen doen is gewoon presentator worden.
2: Ja, professioneel nieuwsgierig. Hè?
0: Ja, professioneel nieuwsgierig, dat is het, ja.
1: Ja, zo is het dus. Nou ja, inderdaad, ga stemmen.
0: Ja, precies. Zometeen ook het Groningen 1 nieuws en weer naar Nena. En nu eerst Robbie Williams.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bert op de Koffie ontmoet Bert een Groningse in hart en nieren, zangeres Wia Buze. Op de dijk, met uitzicht over de haven van Termunterzijl, begint hun gesprek. Wia steekt meteen van wal wanneer Bert vraagt naar haar bekende liedje over Ziel en of ze daar altijd heeft gewoond. En al snel wordt duidelijk dat deze aflevering over veel meer gaat dan muziek alleen. Het gaat over thuiskomen, over trouw blijven aan jezelf. Meer hierover kunt u lezen op Westerwolde Actueel. De N33 tussen Zuidbroek en Assen is van zaterdag 9 december 7 uur 's avonds tot maandag 21 september 5 uur 's morgens afgesloten verkeer richting Assen. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28 richting Assen. De weg was in het laatste weekend van augustus ook dicht voor onderhoud. Toen hebben ze niet alles kunnen afmaken. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ontdekken wat er in de museum MOE in Museum Westerwolde zoal gebeurt. Vanaf maandag 2 november is er weer plek voor nieuwe kinderbestuurders. En jongens zijn extra welkom. Dit is je kans om het MOE achter de schermen te ontdekken. Je gaat aan de slag in vette workshops en maakt samen de spannendste plannen voor andere kinderen die het MOE bezoeken. Vanmorgen zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een bedrijfsongeval aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Om even over 7 werden hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij PQ Europe aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Brandweer Winschoten, het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Nieuwe Pekela, politie, ambulances en de traumahelikopter gingen ter plaatse. Naar verluidt was er iemand bekneld geraakt. Het slachtoffer is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Beaufort uit het noorden tot het noordwesten. Komende nacht klaart het breed op en koelt het onder de helder hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8 tot 9 graden. Zaterdag staat de streek een prachtige en droge septemberdag te wachten. Na een frisse start schijnt de zon overdag uitbundig afgewisseld met hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. Met middagtemperaturen van rond de 20 graden tot 21 graden. En de wind uit oostelijke tot zuidoostelijke richtingen is zwak tot matig 2 Beaufort.

0: Zo hoor je hem niet heel erg vaak. De live-uitvoering van Nena en 99 Luftballons.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De ruilwinkel in Alteveer bestaat binnenkort 10 jaar. En dus is het tijd voor een feestje. Bij ons in de studio aanwezig voorzitter Hetty Wups. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En welkom in de studio.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, we zijn al een tijdje. Ja, wij hebben natuurlijk altijd een intro, een opening. Dat wij ook vertellen welke gasten allemaal langskomen. Daarin heb ik verteld dat er zaterdag een feestje was. Maar het begint vanavond al?
3: Nee, morgenavond.
2: Morgenavond, ja. Kijk.
3: Of morgenmiddag.
2: Ja.
3: Dan hebben we voor de vrijwilligers hebben we een feestje. En aansluitend hebben wij vanaf 8 uur... dan komt Richard van der Weijden, die komt het muzikaal ondersteunen. Dan hebben we een feest voor iedereen. Dus iedereen is welkom in de Drijsgeer, waar ook de ruilwinkel gevestigd is.
2: Daar hoef je je niet voor aan te melden. Je kan gewoon langskomen.
3: Nee, entree is gratis. Je kan je gewoon aanmelden. Of je hoeft je niet aanmelden.
2: Nee, precies.
3: Je kan zo langskomen.
2: Kijk, daar begint het dus al.
3: Ja.
2: En dan door naar donderdag? Of is er tussentijd ook nog iets?
3: Nee, we zijn maandag wel gewoon open. Maar we hebben echt donderdag, dan bestaan we echt 10 jaar.
2: Ja.
3: 24 september. En dan hebben we voor de klanten overdag koffie met thee. Met wat lekkers. En een geschenkje. En dan hebben we 's avonds voor genodigd. En de vrijwilligers hebben wij een gezellige avond.
2: Oké. En dan zaterdag dus.
3: Ja, zaterdag dan zijn we ook open. En dan ook weer voor klanten en mensen die langs willen komen. We hebben ook een opritverkoop hebben we in het dorp. En, dat is in de, hebben we van 10 tot 4, net als onze openingstijd.
2: Ja.
3: En ik zou zeggen, ga daar langs, kom bij ons langs.
2: Ja.
3: En bij ons staat de koffie, thee en wat lekkers staat klaar.
2: Kijk, een dagje vol snuisterijen, zeg maar.
3: Ja.
2: Ja, want wat is het idee achter de ruilwinkel?
3: De ruilwinkel is 10 jaar geleden opgericht met het idee van we geven goederen een tweede leven. Goede gebruikte spullen, denk aan huishoudelijke artikelen, boeken, kleding, noem maar op. We hebben geen grote dingen, geen meubels en dat soort dingen, want daar hebben we geen ruimte voor.
2: Nee.
3: We zijn daarmee gestart in de oude openbare school, want die werd opgeheven. En ja, dat kwam leeg en wat gaan we daarmee doen? Dus mensen hebben bedacht van we gaan een ruilwinkel beginnen. En we hebben eigenlijk het een beetje afgekeken van de ruilwinkel Sellingen. Dat was ruilwinkel Westerwolde. Maar die bestaat helaas niet meer.
2: Nee.
3: Maar wij hebben eigenlijk dat principe overgenomen.
2: Ja, want het concept is wel anders dan een tweedehandswinkel, toch? Of een kringloopwinkel.
3: Ja, want wij bij ons betaal je alleen een bijdrage per jaar van €5. Dan ben je lid, zoals wij dat noemen. En je krijgt dan voor de spullen die je inlevert, krijg je punten. Wij ruilen dus. Wij doen niet aan verkopen.
2: Nee, precies. Dus dat maakt het wel eventjes anders.
3: Dat maakt het anders, ja. Want je bouwt een puntensysteem op. Dat houden wij bij in een programma. En je brengt spullen, krijgt punten. Je neemt spullen weer mee en dan halen wij de punten daar weer vanaf.
2: En maakt het ook uit wat je meeneemt of wat je inbrengt en hoeveel punten je krijgt?

0: gebrek zitten.
1: Juist.
0: Met kleding lever jij een broek in, krijg je 3 punten voor.
1: Oké.
0: En lever je jas in, een winterjas doet 5 punten.
1: Ja, juist. En dan ga je met die punten ga je dus zeg maar weer winkelen.
0: Ja.
1: En dan mag je weer wat meenemen.
0: Ja.
1: Oké, helemaal duidelijk. Ja. Was er veel behoefte aan?
0: Ik ben niet vanaf het begin ben ik erbij. Maar het is heel kleinschalig begonnen. Maar het was in no time. Kon het tweede leslokaal werd ook in gebruik genomen. Want die hadden ze voor de opslag.
1: Ja.
0: Maar we groeien eigenlijk uit ons jasje.
1: Ah, kijk.
0: Ja.
1: Is het ook een beetje een oproep voor als iemand een mooie plek heeft waar jullie terecht kunnen, dan...
0: Wij willen
1: zeg ik nou iets heel geks?
0: Nee hoor, maar we willen wel in Alteveer blijven. En het liefst ook gewoon in het dorpshuis, in ons multifunctioneel centrum.
1: Juist.
0: He, want dan ben je zichtbaar en we moeten ook om ons dorpshuis denken.
1: Zeker. Ja, dat is ook ontzettend belangrijk natuurlijk. Ja, en in de jaren kan me voorstellen dat er heel veel binnengebracht is, zeg maar.
0: Ja.
1: Zat er ook iets heel verrassends tussen? Dat je denkt van, oh ja, dat weet ik nog wel.
0: Nou, kan ik zo even niet bedenken. Maar ja, er komt wel eens echt iets bijzonders binnen. Maar dat is, dat is ook eigenlijk zo weer weg.
1: En wat moet ik me dan bij voorstellen?
0: Wat ik even zo uit mijn hoofd... We hebben eens een schilderij binnengekregen. Nou, daar hebben we gewoon eigendom ruilwinkel van gemaakt. Die hangt ook in onze ontmoetingsruimte, de eetlokaal.
1: Ja.
0: En die is wel geld waard.
1: Ja, juist.
0: Maar, voordat je daarachter bent en dan ineens zegt iemand van... goh, maar dat ding is heel veel waard.
1: Ja, en toen was het van, dan hangen we hem aan.
0: We hangen hem op.
1: Ja, precies, ja. Die blijft hier.
0: Die blijft hier.
1: Ja, ja, dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Ja, je benoemt het al even, een eetlokaal. Het is niet alleen een winkel, hè?
0: Nee, het is niet alleen een winkel. We zijn ook een ontmoetingsplek. Mensen kunnen bij ons terecht als wij open zijn... voor een kopje koffie of thee tegen een kleine vergoeding met iets erbij. Want zo kunnen wij ook onze... financiën bekostigen.
1: Ja.
0: Ja. Want wij doen alles buiten de €5 per jaar. Hebben wij verder geen inkomen. Wij verzinnen van alles. Bingo's.
1: Ja.
0: Organiseren we van september tot en met april. En we hebben een club van 20. Daar kunnen mensen lid van worden voor €20 per jaar. En daar kunnen wij dan ook weer dingen van aan gaan schaffen.
1: Okay.
0: Dus het is eigenlijk een soort vrienden van, is de Club van 20.
1: Ja, precies.
0: Mensen komen ook met de naam op het bord in de ingang. Er is ook een stukje reclame voor hun.
1: Ja, ja, een stukje sponsoring eigenlijk is het dan.
0: Ja.
1: Jullie bestaan dus aanstaande donderdag 10 jaar.
0: Ja.
1: Komt er nog 10 jaar bij?
0: Hoop ik wel. Daar doen we ons uiterste best voor.
1: Ja.
0: Ja. Maar het is gewoon, het is heel druk. Het wordt steeds drukker. Mensen weten ons steeds beter te vinden. Er zijn nog steeds mensen die komen van, we hebben hier nog nooit van gehoord. En dat is dan wel weer mooi om te zien. Dat mensen je wel weten te vinden.
1: Ja, daar doe je het uiteindelijk
0: daar
1: allemaal
0: voor. Daar doen we het
1: natuurlijk.
0: Voor, ja.
1: Ja. Heb je ook het idee dat het in deze tijd ook gewoon echt heel nodig is?
0: Ja, ik denk het wel. Alles wordt steeds maar duurder. En ja, er zijn ook mensen die hebben weinig te besteden.
1: Ja.
0: En die zijn bij ons ook van harte welkom.
1: Ja.
0: Maar je ziet gewoon, eigenlijk iedereen komt bij ons. We hebben klanten uit Drenthe, Friesland, Groningen. We zijn eigenlijk noordelijk goed bekend bij de mensen die ons wel weten te vinden.
1: Kijk, hartstikke goed. Nou, morgen begint het feestje dus al.
0: Ja, morgen.
1: Hoe laat was het ook alweer?
0: Vanaf 8 uur is morgenavond het feest. Voor de vrijwilligers is morgenmiddag vanaf 4 uur.
1: Juist. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie.
0: Ja.
1: En laten we ervan uitgaan dat er gewoon weer 10 jaar bij komt. En dan kom je hier weer even in de studio.
0: Ja, precies.
1: Lijkt me helemaal goed. Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Houd je op de hoogte.

0: Ja, even serieus. Een baila de gasolina. Daarvoor de Beautiful South en Songs for Whoever op Groningen 1. Ja, daarmee is het inmiddels 11:55 alweer, Linda.
1: Ja, de tijd gaat hartstikke snel. We hadden net natuurlijk een gesprekje met Hattie Wubs van de Ruilwinkel in Alteveer. En zij bestaan dus volgende week, donderdag, bestaan ze 10 jaar. En wat we eigenlijk nog niet verteld hebben is dat er op vrijdag 25 september ook nog een bingo is om 19:30.
0: Ook nog.
1: Dus ja, mocht je willen weten wat er allemaal georganiseerd wordt, kijk gewoon vooral even op de website www.ruilwinkelalteveer.nl of op de socials dus. Maar inderdaad, het is alweer voorbij voor vandaag. En ja, de wie van de drie heeft natuurlijk een winnaar. Of eigenlijk een winnares. Maaike Alboter met Dat ik je mis. En ja, die gaan we zo instarten. En maandag zijn we er dan weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het hebben over de uitbreiding van schuldhulpmaatje. Nou, en verder moet ik Jan jou bedanken voor de techniek van vanochtend.
0: Ja, graag gedaan.
1: Geert Smit, bedankt voor het Groningen 1 en nieuws en weer. En ja, voor iedereen thuis een heel fijn weekend. En tot maandag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Lunchtijd.

0: Wat doe je als er brand uitbreekt? Hoe herken je een drugslab? En weet jij hoe je moet handelen bij een reanimatie? Tijdens de Veiligheidsdag op 25 september in Oude Pekela kunnen inwoners zelf ervaren, ontdekken en vragen stellen. We spreken met Jeff Hummel. Waarom is het zo belangrijk om inwoners te laten zien hoe het werkt?
1: Ja, waarom is het zo belangrijk? Tegenwoordig zijn er veel dingen waar mensen tegenaan lopen. En wij willen eigenlijk de mensen gewoon bewust maken en ook laten beleven, zeker tijdens deze Veiligheidsdag, hoe ze daarmee om kunnen gaan of hulp zoeken of inzicht geven in alles wat met veiligheid te maken heeft bij de verschillende instanties.
0: Ja want er is veel te beleven deze dag. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten?
1: Er is een grote diversiteit aan dingen die je kunt doen, beleven. Maar ook informatie die je kunt krijgen. De medewerkers van de ambulance zijn er, de brandweer is er. Politie is er met verschillende hele leuke dingen. Daarnaast is onze woningbouw, Acanthus, is ook aanwezig. Maar ook maatschappelijke ondersteuning in de vorm van een camper, waarbij voor de volwassenen iets is, zodat ze inzicht kunnen krijgen over de online wereld, waarin de jeugd zich momenteel beweegt. Ze kunnen advies krijgen en ook dingen te horen krijgen waar hun kinderen mee te maken kunnen krijgen.
0: Ja, dat stukje cybercriminaliteit eigenlijk, hè? Dat is echt wel van deze tijd, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel iets waar waar men veel mee bezig is. De jeugd is er natuurlijk heel veel mee bezig. Maar we merken ook dat de ouders daar veel vragen over hebben en soms niet helemaal doorhebben waar hun kinderen eigenlijk mee bezig zijn of in welke wereld ze zitten.
0: Dat is soms ook wel eens lastig. Ik merk het zelf natuurlijk ook wel een beetje. Kinderen groeien natuurlijk op in de online wereld. Wij hebben dat iets minder gehad. Dat kwam wat later. Maar dat maakt dan ook dat je inderdaad toch ook wel ziet dat bepaalde dingen, dat je dat niet ook allemaal doorhebt van wat zien zij nou eigenlijk. En wat is er allemaal op criminaliteit gebeurd dan in elk geval? Want het is niet allemaal even veilig.
1: Nee, dat is het zeker hoor. En zeker als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, heb je natuurlijk al wat minder zicht op je kinderen. Want ze worden wat zelfstandiger, je ziet ze minder. En daarom is het wel goed om gewoon eens in gesprek te blijven op een hele laagdrempelige manier. En voor ouders is dus op de Veiligheidsstad staat er een camper. Dus ik nodig ze ook van harte uit om daarheen te gaan, om in gesprek te gaan en inzicht te krijgen over wat er nu allemaal online te beleven is. En er zijn natuurlijk ook heel veel mooie dingen.
0: Ja, zeker.
1: Zo is het ook.
0: Zeker, dat heeft ook positieve...
1: Ja,
0: absoluut. Ja, er is ook een drugslab te zien, klopt dat?
1: Ja, klopt. De politie die komt met verschillende trucs, komen ze daar. Eén daarvan is inderdaad een ingericht drugslab. En daar zal door een medewerker van de politie uitleg over gegeven worden van hoe werkt dat nou, wat gebeurt hier, wat staat hier. En mensen kunnen natuurlijk zelf ook raden wat er allemaal te zien is.
0: Ja maar ik kan me voorstellen dat je dat niet doet om te laten zien van hoe bouw je een drugslab op. Het gaat waarschijnlijk om herkenning, denk ik.
1: Het gaat één om de herkenning. En daarnaast wordt er natuurlijk ook wel een signaal afgegeven van wat is de wereld achter deze wereld? Want het lijkt soms een hele mooie wereld van snel geld. Maar je komt ook in een wereld van bedreiging en iets waar je niet makkelijk uitkomt. Dus waar je eigenlijk heel lang last van kunt hebben.
0: Juist. De dag is er voor jong en oud. Wat is er allemaal voor de kinderen?
1: Ik weet dat de brandweer die komt met hele mooie dingen. Over het algemeen kun je zelf een brandje blussen. Vanuit de politie komt er ook de technische recherche, waarbij kinderen dingen kunnen oplossen. Ons jeugdwerk staat er met hele leuke activiteiten. De BOA's zijn ook aanwezig. Die hebben echt hele mooie tattoos ook voor de kinderen en andere leuke dingen. En kunnen natuurlijk vragen gesteld worden over de inhoud van hun werk. Daarnaast hebben we nog een, en dat is echt voor jong en oud ook heel leuk, een soort van kantelwagen. Waarbij mensen erin kunnen gaan zitten en kunnen ervaren hoe het eigenlijk is om met je auto over de kop te gaan. En daarnaast hebben we ook nog een organisatie, Young Drivers heet dat. Waarbij je kunt ervaren hoe het is om met bijvoorbeeld alcohol op te rijden of andere soorten dingen in het verkeer. Dus er zijn echt voor jong en oud heel veel leuke dingen om te doen.
0: Het is heel variërend, zo hoor ik wel. Ja. Ja. Hoe laat begint de dag?
1: De dag begint om 1 uur en duurt tot 5 uur.
0: Oké. En waar is het in Pekela?
1: Raadhuisplein. Dus dat is tegenover het gemeentehuis op het plein.
0: Kijk, hartstikke goed om te weten. Nou, volgens mij moet iedereen gewoon langskomen, of niet?
1: Jazeker. Vorig jaar Veendam was al een groot succes. Dus ook dit jaar gaan we er weer een succes van maken en hopen op mooi weer.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bert op de Koffie ontmoet Bert een Groningse in hart en nieren, zangeres Wia Buze. Op de dijk met uitzicht over de haven van Termunterzijl begint een gesprek. Wia steekt meteen van wal wanneer Bert vraagt naar haar bekende liedje over Ziel en of ze daar altijd heeft gewoond. En al snel wordt duidelijk dat deze aflevering over veel meer gaat dan muziek alleen. Het gaat over thuiskomen, over trouw blijven aan jezelf. Meer hierover kunt u lezen op Westerwolde Actueel. De N33 tussen Zuidbroek en Assen is van zaterdag 7 uur 's avonds tot maandag 21 september 5 uur 's morgens afgesloten verkeer richting Assen. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28 richting Assen. De weg was in het laatste weekend van augustus ook dicht voor onderhoud. Toen hebben ze niet alles kunnen afmaken. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ontdekken wat er in de museum MOE in Museum Westerwolde zoal gebeurt. Vanaf maandag 2 november is er weer plek voor nieuwe kinderbestuurders. En jongens zijn extra welkom. Dit is je kans om het MOE achter de schermen te ontdekken. Je gaat aan de slag in vette workshops en maak samen de spannendste plannen voor andere kinderen die het MOE bezoeken. Vanmorgen zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een bedrijfsongeval aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Om even over 7 werden hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij PQ Europe aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Brandweer Winschoten, het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Nieuwe Pekela, politie, ambulances en de traumahelikopter gingen ter plaatse. Naar verluidt was er iemand bekneld geraakt. Het slachtoffer is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is niets bekend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Beaufort uit het noorden tot noordwesten. Komende nacht klaart het breed op en koelt het onder de helder hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8 tot 9 graden. Zaterdag staat de streek een prachtige en droge septemberdag te wachten. Na een frisse start schijnt de zon overdag uitbundig afgewisseld met hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. Met middagtemperaturen van rond de 20 graden tot 21 graden.

0: De ruilwinkel in Alteveer bestaat binnenkort 10 jaar. En dus is het tijd voor een feestje. Bij ons in de studio aanwezig voorzitter Hetty Wups. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, we zijn al een tijdje... Ja, wij hebben natuurlijk altijd een intro, een opening... dat wij ook vertellen welke gasten allemaal langskomen. Daarin heb ik verteld dat er zaterdag een feestje was. Maar het begint vanavond al?
1: Nee, morgenavond.
0: Morgenavond, ja. Kijk.
1: Of morgenmiddag.
0: Ja.
1: Dan hebben we voor de vrijwilligers hebben we een feestje. En aansluitend hebben wij vanaf 8 uur... dan komt Richard van der Weijden, die komt het muzikaal ondersteunen. Dan hebben we een feest voor iedereen. Dus kijk, iedereen is welkom in de Drijsgeer, waar ook de ruilwinkel gevestigd is.
0: Daar hoef je je niet voor aan te melden, je kan gewoon langskomen.
1: Nee, entree is gratis, je kan je gewoon aanmelden. Of je hoeft je niet aanmelden.
0: Nee, precies.
1: Je kan zo langskomen.
0: Kijk, daar begint het dus al.
1: Ja.
0: En dan door naar donderdag? Of is de tussentijd ook nog iets...
1: Nee, we zijn maandag wel gewoon open, maar we hebben echt donderdag... dan bestaan we echt 10 jaar, 24 september. En dan hebben we voor de klanten een overdag koffie met thee, met wat lekkers. En een geschenkje. En dan hebben we 's avonds voor genodigd. En de vrijwilligers hebben wij een gezellige avond.
0: Oké. En dan zaterdag dus.
1: Ja, zaterdag dan zijn we ook open. En dan ook weer voor klanten en mensen die langs willen komen... We hebben ook een opritverkoop hebben we in het dorp. En, dat is in de, van 10 tot 4, net als onze openingstijd.
0: Ja.
1: En, ik zou zeggen, ga daar langs, kom bij ons langs.
0: Ja.
1: En bij ons staat de koffie, thee en wat lekkers staat klaar.
0: Kijk, een dagje vol snuisterijen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, want wat is het idee achter de ruilwinkel?
1: De ruilwinkel is 10 jaar geleden opgericht met het idee van we geven goederen... Een tweede leven. Goede gebruikte spullen. Denk aan huishoudelijke artikelen. Boeken, kleding. Noem maar op. We hebben geen grote dingen. Geen meubels en dat soort dingen. Want daar hebben we geen ruimte voor.
0: Nee.
1: We zijn daarmee gestart in de oude openbare school. Want die werd opgeheven. En ja, dat kwam leeg. En wat gaan we daarmee doen? Dus mensen hebben bedacht van... we gaan een ruilwinkel beginnen. En we hebben eigenlijk het een beetje afgekeken van de ruilwinkel Sellingen. Dat was ruilwinkel Westerwolde. Maar die bestaat helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar wij hebben eigenlijk dat principe overgenomen.
0: Ja, want het concept is wel anders dan een tweedehandswinkel, toch? Of een kringloopwinkel.
1: Ja, want wij bij ons betaal je alleen een bijdrage per jaar van €5. Dan ben je lid. Zoals wij dat noemen. En je krijgt dan voor de spullen die je inlevert, krijg je punten. Wij ruilen dus. Wij doen niet aan verkopen.
0: Nee, precies. Dus dat maakt het wel eventjes anders.
1: Dat maakt het anders, ja. Want je bouwt een puntensysteem op. Dat houden wij bij in een programma. En je brengt spullen, krijgt punten. Je neemt spullen weer mee. En dan halen wij de punten daar weer vanaf.
0: En maakt het ook uit wat je meeneemt of wat je inbrengt... en hoeveel punten je krijgt?
1: Het maakt natuurlijk wel uit wat je inlevert. Want het moet schoon zijn, het moet compleet zijn, het moet netjes zijn... het moet echt nog gebruikbaar zijn. En wij beoordelen dat op punten. Dus het gaat van 1 punt tot 15 punten. En dat ligt eraan van, is het groot, is het mooi, is het iets bijzonders.
0: Oké. Dus het heeft niet zo van, een kledingstuk is bijvoorbeeld 1 punt en een boek 3.
1: Nee,
0: het heeft echt wel hoe het eruit ziet.
1: Een boek is 1 punt bij het inleveren, daar zit wel een max aan. Je mag 5 boeken per keer inleveren, omdat wij gewoon met ruimtegebrek zitten.
0: Juist.
1: Met kleding lever jij een broek in, krijg je 3 punten voor.
0: Oké.
1: En lever je een jas in, een winterjas doet 5 punten.
0: Ja, juist. En dan ga je met die punten ga je dus zeg maar weer winkelen.
1: Ja.
0: En dan mag je weer wat meenemen.
1: Ja.
0: Helemaal duidelijk.
1: Ja.
0: Was er veel behoefte aan?
1: Ik ben niet vanaf het begin ben ik erbij. Maar het is heel kleinschalig begonnen. Maar het was in no time... kon het tweede leslokaal werd ook in gebruik genomen. Want die hadden ze voor de opslag.
0: Ja.
1: Maar we groeien eigenlijk uit ons jasje.
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Is het ook een beetje een oproep voor als iemand... een mooie plek heeft waar jullie terecht kunnen, dan...
1: Wij willen
0: of zeg ik nou iets heel geks?
1: Nee hoor, maar we willen wel in Alteveer blijven. En het
0: liefst
1: ook gewoon in het dorpshuis en in ons multifunctioneel centrum.
0: Juist.
1: Want dan ben je zichtbaar en we moeten ook om ons dorpshuis denken. Hè?
0: Zeker. Ja, ja, dat is ook ontzettend belangrijk, ja, natuurlijk. Ja, en in de jaren kan me voorstellen dat er heel veel binnengebracht is, zeg maar.
1: Ja.
0: Zat er ook iets heel verrassends tussen? Dat je denkt van, oh ja, dat weet ik nog wel.
1: Nou, dank zo even.

0: eetlokaal. Het is niet alleen een winkel, hè?
1: Nee, het is niet alleen een winkel. We zijn ook een ontmoetingsplek. Mensen kunnen bij ons terecht als wij open zijn voor een kopje koffie of thee tegen een kleine vergoeding met iets erbij. Want zo kunnen wij ook onze financiën bekostigen.
0: Ja.
1: Want wij doen alles buiten de 5 euro per jaar. Hebben wij verder geen inkomen. Wij verzinnen van alles, bingo's.
0: Ja.
1: Organiseren we van september tot en met april. En we hebben een club van 20. Daar kunnen mensen lid van worden voor 20 euro per jaar. En daar kunnen wij dan ook weer dingen van aan gaan schaffen.
0: Oké.
1: Dus het is eigenlijk een soort vrienden van, is de club van 20.
0: Ja, precies.
1: Mensen komen ook met naam op het bord in de ingang. Is ook een stukje reclame voor hun.
0: Ja, ja, een stukje sponsoring is het dan.
1: Ja.
0: Jullie bestaan dus aanstaande donderdag 10 jaar.
1: Ja.
0: Komt er nog 10 jaar bij?
1: Hoop ik wel. Daar doen we ons uiterste best voor.
0: Ja.
1: Ja. Maar het is gewoon, het is heel druk. Het wordt steeds drukker. Mensen weten ons steeds beter te vinden. Er zijn nog steeds mensen die komen van, we hebben hier nog nooit van gehoord. En dat is dan wel weer mooi om te zien. Dat mensen je wel weten te vinden.
0: Ja, daar doe je het uiteindelijk
1: aan. Daar doen we het voor,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Heb je ook het idee dat het in deze tijd ook gewoon echt heel nodig is?
1: Ja, denk het wel. Alles wordt steeds maar duurder. En ja, er zijn ook mensen die hebben weinig te besteden.
0: Ja.
1: En die zijn bij ons ook van harte welkom.
0: Ja.
1: Maar je ziet gewoon, eigenlijk iedereen komt bij ons. We hebben klanten uit Drenthe, Friesland, Groningen. We zijn eigenlijk noordelijk goed bekend bij de mensen die ons wel weten te vinden.
0: Kijk, hartstikke goed. Nou, morgen begint het feestje dus al?
1: Ja, morgen.
0: Hoe laat was het ook alweer?
1: Vanaf 8 uur is morgenavond het feest. Voor de vrijwilligers is morgenmiddag vanaf 4 uur.
2: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Er is een nummer wat staat genoteerd op het album Eliminator uit het jaar 1983. En het was in de tijd een van de vele grote hits. Het was ook de derde single die werd getrekt van dat nummer. Voor deze band uit de Verenigde Staten natuurlijk. ZZ Top hoor je. En het heet Sharp Dressed Man. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. En wat heb ik voor je petto zo dadelijk? Nou, in het eerste uurtje kun je verwachten Sam Jeu, Dave Berry. De Drifters zie ik staan even als Genghis Khan, Rutger van Barneveld. Jawel, die komt ook voorbij. Even als Phil Collins, Falco, Casey and the Sunshine Band. Doe komt eraan, Elvis Presley, Ede Staal, The Animals en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week is het zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Dan zeg ik, ga er ook even lekker weer voor zitten. En zet je radiotikkeltje aan er. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwen die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het is een Britse band. En hun zevende studioalbum heette Famous Last Words. Kwam uit in 1982 en die bevatte ook de volgende single. Het was een single die in hun eigen land, Groot-Brittannië, niet zoveel deed, maar in de rest van de wereld wel eigenlijk. Dus dat was wel opmerkelijk. Ik heb het over de band genaamd Supertramp. Hier zijn ze met It's Raining Again. Plaatwerk.

is een nummer wat is geschreven door Ray Davies, die we natuurlijk kennen van de Kings. En in 1965 stond deze plaat nummer 1 in de Nederlandse top 40. Zegt de naam is David Holgate Grundy. En wij kennen hem onder zijn artiestennaam Dave Barry. En This Strange Effects on Me. Daarvoor draaide muziek van de moment. Sommieux en Morning kwam er bijna niet uit. En daar weer voor begonnen we met Supertramp. En It's Raining Again. En we gaan door in plaatwerk met muziek van de Drifters. Hier zijn ze, You're More Than a Number in My Little Red.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bert op de Koffie ontmoet Bert een Groningse in hart en nieren, zangeres Wia Buze. Op de dijk met uitzicht over de haven van Termunterzijl begint hun gesprek. Wia steekt meteen van wal wanneer Bert vraagt naar haar bekende liedje over Ziel en of ze daar altijd heeft gewoond. En al snel wordt duidelijk dat deze aflevering over veel meer gaat dan muziek alleen. Het gaat over thuiskomen, over trouw blijven aan jezelf. Meer hierover kunt u lezen op Westerwolde Actueel. De N33 tussen Zuidbroek en Assen is van zaterdag 7 uur 's avonds tot maandag 21 september 5 uur 's morgens afgesloten verkeer richting Assen. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28 richting Assen. De weg was in het laatste weekend van augustus ook dicht voor onderhoud. Toen hebben ze niet alles kunnen afmaken. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ontdekken wat er in de museum MOW in Museum Westerwolde zoal gebeurt. Vanaf maandag 2 november is er weer plek voor nieuwe kinderbestuurders. En jongens zijn extra welkom. Dit is je kans om het MOW achter de schermen te ontdekken. Je gaat aan de slag in vette workshops en maak samen de spannendste plannen voor andere kinderen die het MOW bezoeken. Vanmorgen zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een bedrijfsongeval aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Om even over 7 werden hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij PQ Europe aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Brandweer Winschoten, het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Nieuwe Pekela, politie, ambulances en de traumahelikopter gingen ter plaatse. Naar verluidt was er iemand bekneld geraakt. Het slachtoffer is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is niets bekend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 bovenvoor uit het noorden tot noordwesten. Komende nacht klaart het breed op en koelt het onder de helder hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8 tot 9 graden. Zaterdag staat de streek een prachtige en droge septemberdag te wachten. Na een frisse start schijnt de zon overdag uitbundig afgewisseld met hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. Met middagtemperaturen van rond de 20 graden tot 21 graden.

Hij was ooit de drummer van de band Genesis, maar solo scoorde hij nog veel meer en veel grotere hits. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Daarvoor draaiden we Rutger van Barneveld, zijn laatste single. Die doet het goed, heb ik begrepen. Zwoele zomernachten. Daarvoor zat Genghis Khan met Moskou. Begonnen met de Drifters in You're More Than a Number in My Little Red Book. Jawel, door in Paalbeek nu. Met muziek uit Duitsland. 1981 was dit.

achternaam is Dominique Verhulst. En we kennen haar natuurlijk onder de artiestennaam Do. En dit was in de tijd haar doorbraak. Een cover van het album van Bryan Adams en Heaven. En dan, natuurlijk kennen we haar natuurlijk ook nog van de Hunkemuller reclame. En natuurlijk ook van die reportage uit de Playboy. Daarvoor draaiden we Casey and the Sunshine Band met I'm Your Boogeyman. En begonnen met Falco, der commissar. En we gaan terug in de tijd. Ver terug in de tijd. Doen we samen met Elvis Presley en Suspicious Minds. We call

was wat meer de reen. Met al die nachten was voor de boel een straf. Moet eens weer terug.

nog zo kan ik wassen in jouw nijweest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het west. Mijn leven ziet, wat is toch mooi, wie het lauwers

Zo mouw het hoor, zo mouw het.

een abrupt einde van The Animals. Gauw vanuit dit We've Gotta Get Out of This Place. Daarvoor zat Ede Staal met Some Over the Hole. Begonnen met Elvis Presley. En Suspicious Minds, dat is een nummer wat ook ooit nog eens is gecoverd door de Fine Young Cannibals. Zo dadelijk, reclame nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. En tot aan het nieuws draaien we Kiss van Prince and the Revolution. Don't.

0: Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het is een zanger wat is geboren op Trinidad. En, op zijn 8e ging hij verhuizen naar Londen samen met zijn familie. En later scoorde hij een aantal hits. Dit is er eentje van uit 1985. Het begon allemaal in 1976 met Love Really Hurts Without You. Maar deze stond op het album Suddenly uit 1985. Loverboy, hoorde natuurlijk Billy Ocean. En welkom terug bij deel 2 van Platenhek. Dat is het komende uur nog het nummer. Of het programma waarna je gaat luisteren hier op Groningen 1. En Platenhek is het programma van de grootste hits en de leukste gauw ouwe. Wat heb ik nog voor je in petto? Nou, ik pak even mijn lijstje erbij. Daar zie ik staan. Dan zo dadelijk muziek gaan draaien van de Lost Frequencies. De Rolling Stones komen eraan. Evenals Status Quo. Yvonne Elleman. John de Bever. Shaggy komt eraan. Jurgen Droes. LTD, oftewel Love, Tenderness en Devotion. Greg David. Mungo Jerry. De Strootklinkers. Barry White. Nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits en leuke gauwhouwer die we gaan brengen. Hier in het programma Plaatwerk op Groningen 1. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was in de tijd een hele grote hit wereldwijd. Ik heb het over een band genaamd A Foreigner. Hier zijn ze met I Wanna Know What Love Is. Plaatwerk.

Nou, als ik het mij goed herinner, was dit een van hun eerste wereldwijd groothits. Deze. The Rolling Stones en A Satisfaction. Daarvoor hadden we de Lost Frequency. Met een S erachter, inderdaad. En Live It All. We begonnen met Foreigner, I Wanna Know What Love Is. En we gaan door in plaatwerk hier met een beetje gitaarmuziek. Afkomstig uit Engeland. Ik heb het over Status Quo. Hier zijn ze met Hold You Back.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bert op de Koffie ontmoet Bert een Groningse in hart en nieren, zangeres Wia Buze. Op de dijk met uitzicht over de haven van Termunterzijl begint hun gesprek. Wia steekt meteen van wal wanneer Bert vraagt naar haar bekende liedje over Ziel en of ze daar altijd heeft gewoond. En al snel wordt duidelijk dat deze aflevering over veel meer gaat dan muziek alleen. Het gaat over thuiskomen, over trouw blijven aan jezelf. Meer hierover kunt u lezen op Westerwolde Actueel. De N33 tussen Zuidbroek en Assen is van zaterdag 7 uur 's avonds tot maandag 21 september 5 uur 's morgens afgesloten verkeer richting Assen. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28 richting Assen. De weg was in het laatste weekend van augustus ook dicht voor onderhoud. Toen hebben ze niet alles kunnen afmaken. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ontdekken wat er in de museum MOW in Museum Westerwolde zoal gebeurt. Vanaf maandag 2 november is er weer plek voor nieuwe kinderbestuurders. En jongens zijn extra welkom. Dit is je kans om het MOW achter de schermen te ontdekken. Je gaat aan de slag in vette workshops en maak samen de spannendste plannen voor andere kinderen die het MOW bezoeken. Vanmorgen zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een bedrijfsongeval aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Om even over 7 werden hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij PQ Europe aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Brandweer Winschoten, het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Nieuwe Pekela, politie, ambulances en de traumahelikopter gingen ter plaatse. Naar verluidt was er iemand bekneld geraakt. Het slachtoffer is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is niets bekend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 boven uit het noorden tot noordwesten. Komende nacht klaart het breed op en koelt het onder de helder hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8 tot 9 graden. Zaterdag staat de streek een prachtige en droge septemberdag te wachten. Na een frisse start schijnt de zon overdag uitbundig afgewisseld met hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. Met middagtemperaturen van rond de 20 graden tot 21 graden.

Dat is weer zo'n typisch nummer. Als je die één keer hebt gehoord, dan zit hij gewoon de rest van de dag in je hoofd. Shaggy hoor je met Oh Carolina. Daarvoor draaien we John de Bever. En jij wel, Yvonne Elliman zat daar nog weer voor met Love Pains. En we begonnen met gitaarwerk van Status Quo en Hold You Back. Het is tijd geworden voor een Duitsstalige plaat hier in Plaatwerk. Doen we met Jürgen Drews en Barfuß durch den Sommer.

Maar dit is muziek om helemaal bij weg te zwijmelen. Craig David hoorde je met Seven Days. Daarvoor draaien we LTD, oftewel Love, Tenderness and Devotion... met Back in Love Again. En daarweer voor zat Jurgen Drews en Barefoots door Tim Sommer. En we gaan in het plaatwerk eentje draaien van Mungo Jerry. Hier is hij met

0: het is iets wat je vroeger op iedere schoolplein wel zag in de pauze. Togi Spring, de Strootslinkers zongen daarover. En Mungo Jerry zat daar weer voor met In the Summertime. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatdek. Volgende week zijn we weer. Je bent uitgenodigd om dat opnieuw te komen luisteren naar Plaatdek. De laatste is van Barry White en Let the Music Play. Tot volgende week.
1: One ticket, please. Well, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bert op de Koffie ontmoet Bert een Groningse in hart en nieren, zangeres Wia Buze. Op de dijk met uitzicht over de haven van Termunterzijl begint hun gesprek. Wia steekt meteen van wal wanneer Bert vraagt naar haar bekende liedje over Ziel en of ze daar altijd heeft gewoond. En al snel wordt duidelijk dat deze aflevering over veel meer gaat dan muziek alleen. Het gaat over thuiskomen, over trouw blijven aan jezelf. Meer hierover kunt u lezen op Westerwolde Actueel. De N33 tussen Zuidbroek en Assen is van zaterdag 7 uur 's avonds tot maandag 21 september 5 uur 's morgens afgesloten verkeer richting Assen. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28 richting Assen. De weg was in het laatste weekend van augustus ook dicht voor onderhoud. Toen hebben ze niet alles kunnen afmaken. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ontdekken wat er in de museum MOW in Museum Westerwolde zoal gebeurt. Vanaf maandag 2 november is er weer plek voor nieuwe kinderbestuurders. En jongens zijn extra welkom. Dit is je kans om het MOW achter de schermen te ontdekken. Je gaat aan de slag in vette workshops en maak samen de spannendste plannen voor andere kinderen die het MOW bezoeken. Vanmorgen zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een bedrijfsongeval aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Om even over 7 werden hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij PQ Europe aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Brandweer Winschoten, het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Nieuwe Pekela, politie, ambulances en de traumahelikopter gingen ter plaatse. Naar verluidt was er iemand bekneld geraakt. Het slachtoffer is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is niets bekend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 bovenaan uit het noorden tot noordwesten. Komende nacht klaart het breed op en koelt het onder de helder hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8 tot 9 graden. Zaterdag staat de streek een prachtige en droge septemberdag te wachten. Na een frisse start schijnt de zon overdag uitbundig afgewisseld met hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. Met middagtemperaturen van rond de 20 graden tot 21 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bert op de Koffie ontmoet Bert een Groningse in hart en nieren, zangeres Wia Buze. Op de dijk met uitzicht over de haven van Termunterzijl begint hun gesprek. Wia steekt meteen van wal wanneer Bert vraagt naar haar bekende liedje over Ziel en of ze daar altijd heeft gewoond. En al snel wordt duidelijk dat deze aflevering over veel meer gaat dan muziek alleen. Het gaat over thuiskomen, over trouw blijven aan jezelf. Meer hierover kunt u lezen op Westerwolde Actueel. De N33 tussen Zuidbroek en Assen is van zaterdag 7 uur 's avonds tot maandag 21 september 5 uur 's morgens afgesloten verkeer richting Assen. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28 richting Assen. De weg was in het laatste weekend van augustus ook dicht voor onderhoud. Toen hebben ze niet alles kunnen afmaken. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ontdekken wat er in de museum MOW in Museum Westerwolde zoal gebeurt. Vanaf maandag 2 november is er weer plek voor nieuwe kinderbestuurders. En jongens zijn extra welkom. Dit is je kans om het MOW achter de schermen te ontdekken. Je gaat aan de slag in vette workshops en maak samen de spannendste plannen voor andere kinderen die het MOW bezoeken. Vanmorgen zijn meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een bedrijfsongeval aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Om even over 7 werden hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij PQ Europe aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. Brandweer Winschoten, het hulpverleningsvoertuig van Brandweer Nieuwe Pekela, politie, ambulances en de traumahelikopter gingen ter plaatse. Naar verluidt was er iemand bekneld geraakt. Het slachtoffer is bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is niets bekend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het blijft op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen droog, al is een enkel lokaal spatje in de middag niet helemaal uitgesloten. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 graden. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind van 2 tot 3 bovenvoor uit het noorden tot noordwesten. Komende nacht klaart het breed op en koelt het onder de helder hemel flink af naar een frisse minimumtemperatuur van 8 tot 9 graden. Zaterdag staat de streek een prachtige en droge septemberdag te wachten. Na een frisse start schijnt de zon overdag uitbundig afgewisseld met hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. Met middagtemperaturen van rond de 20 graden tot 21 graden.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: De Noordzee lag te slopen, wie kwam terug op kiel? En in de verte zag ik de kroon.

0: de dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
2: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. High Five Mama.

0: Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de UEFA dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1559.

begonnen vanavond met Scorpio Rising uit 1991. We hoorden Christopher Holliday, altsax, Brad Mehldau, piano, John Webber, bas en Ron Savage, drums. Christopher Holliday is een Amerikaanse alt-jazz-saxofonist. Qua stijl richt hij zich op Jackie McLean. In 1988 werd hij lid van de big band van Maynard Ferguson. Hij trad op met Mark Feldman, Wallace Rooney, Cedar Walton, John Lockwood, Kenny Werner en Scott Robinson onder andere. In 1997 begon hij te werken als leraar en muziekdocent. Gianni Cassola was een Italiaanse jazzdrummer. Hij verscheen in de jaren 50 aan het Milanese jazzfirmament en trad op met Franco Cerri. Later speelde hij bij Basso Valdambrini Quintet en speelde hij met Chet Baker, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Pepe Adams, Art Farmer en Charlie Mariano onder andere. Verder speelde hij bij alle Italiaanse jazzmuzici. Hij overleed op 18 juli jongstleden en werd 88 jaar oud. We draaien uit 1988 On Green Dolphin Street. Massimo Urbani, altsax, Marcello Tonolo, piano, Aldo Zanino, bas en Gianni Cassola, drums.

On Green Dolphin Street werd gespeeld door het kwartet van Massimo Urbani. Op drums hoorden we Gianni Cassola. Pianist Oliver Jones begon op 5-jarige leeftijd piano te spelen. Hij kreeg les van Oscar Peterson's zus, Daisy Peterson Sweeney. Hij trad op met de groep Bandwagon, met Charles Biddle, Fraser McPherson, Clark Terry, Herb Ellis, Hank Jones en vele anderen. Hij overleed op 22 juli op 91-jarige leeftijd. We vervolgen met Tipping Home from Sunday School uit 1991. Oliver Jones, piano, Steve Wallace, bas en Ed Thigpen, drums.

Tipping Home from Sunday School werd gespeeld door het trio van Oliver Jones. Frank Toussa begon op de gitaar, maar switchte in zijn tiende jaren over op de contrabas. Hij werkte bij Paul Bley, Horace Arnold, Dave Liebman, Bob Moses en Dom Romao in de jaren 70. Later trad hij onder andere op bij Richie Bayrach, Booker Irvin, Freddie Hubbard en Art Farmer. Hij stierf op 26 juli jongstleden en werd 79 jaar oud. We horen uit 1978 Piccadilly Lady. Dave Liebman, tenor sax, Randy Brecker, trompet, Richie Bayrach, piano, Frank Toussa, bas en Al Foster, drums.

We hoorden bassist Frank Toussa in het kwartet van Dave Liepen met het nummer Piccadilly Lady. Geraldine Bay was een zangeres en lid van het vocal trio The Bay Sisters, bestaande uit broer Andy en zuster Salome. Ze was getrouwd met bassist Eddie de Haas. Naast zangeres was ze ook organisator van jazzconcerten. Ze stierf op 28 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. We draaien uit 1975 Around Midnight. Andy B. piano en vocals. Salome B. en Geraldine B. beide vocals. Candy Burrell gitaar. Milt Hinton bas. En O.C. Johnson drums.

We hoorden Geraldine B. met de B-Sisters in het nummer Around Midnight. Durant Green was een jazzgitarist die verschillende stijlen speelde. Hij maakte in 1959 zijn debuut bij Jimmy Forrest. Hij was een druk bezet man, want hij trad in de jaren 60 op met onder andere Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jack McDuff, Larry Young, Hank Mobley, Lee Morgan en Herbie Hancock bijvoorbeeld. Hij overleed in 1979 en werd 43 jaar oud. We vervolgen met Lullaby of the Leaves uit 1961. Grand Green gitaar, Babyface Willett orgel en Ben Dixon drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Grant Green. Saxofonist Joe Lovano nam tijdens een studie aan de Berklee School of Music al zijn eerste plaats op met Lonnie Smith. Hij werkte verder met John Scofield, Bill Frisell, Kenny Werner, Jack McDuff, Stan Getz, Josje Redman, Greg Osby en vele, vele anderen. We horen uit 2026 First Song. Joe Lovano tenor sax, Julian Ledge gitaar, Santi Debriano bas en Will Kellen drums.

kwartet van Joe Lovano speelde First Song. We eindigen vanavond met saxofonist Dick Oates. Hij werd in 1977 lid van het Thad Jones Mel Lewis Orkest. Verder werkte hij bij Bob Brookmeyer, Ray Mantilla, Red Rodney, Jerry Bergonzi, Bill Mays en vele anderen. We horen tenslotte vanavond uit 2002 het nummer Jamboree. Dick Oates, Don Braden en Vincent Herring tenor sax, Andy Laverne piano, Jay Anderson bas en Billy Drummond drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drooghisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.

Het is nu 1 uur. Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 2:00. Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.